0: Schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar.
1: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
2: Een receptje met vis.
3: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
2: Oh, zalm in papillot, chique, pas cher.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Mannekes!
6: Bompie! Die zijn toch augustus, hè?
5: Ja, ja, dat weten we.
6: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
7: Ja, ja, dat weten we.
6: En om ons huisje wat op te frissen.
5: Ja, ja, het schilderen en zo.
6: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
7: Wat blief,
6: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
7: Naar Gamma!
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
0: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
10: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, nee, nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
0: Ah, oh, top, hè, die Kate.
11: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC. Beweegt met je mee. Kies je voor.
12: Even een fun fact.
11: Of met de collega's voor.
12: De meest foute ethisch hit.
11: Gelijk heb je. Want voor elke mood
13: is iets anders goed.
11: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
14: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
15: Oh, dat is goed.
14: De temperatuur van het douchewater was perfect.
15: Oh, dat is goed.
14: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
15: Dat was goed.
14: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
16: Oei. Dat is niet goed.
17: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
18: Goedemorgen, vrijdag 28 augustus. Nog 1 werkdag tussen ons en het weekend. Dus we gaan daar vooral geen saaie van maken. Ik ben bij je tot 11 uur en we beginnen alvast een klein maandje te vroeg. Earth, Wind and Fire, September. Your golden. Nog een paar dagen augustus en mannen. Nostalgie Plus. 7:01, dit is het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Artsen zijn woedend over extra controlemacht van de ziekenfondsen. Sinds halfweg deze maand kunnen die veel meer gegevens opvragen als ze denken dat een arts of andere zorgverlener fraudeert. En kunnen ze ook eventueel sanctioneren dankzij een nieuwe wet. En dat kan niet, zeggen de artsenbonden, want zo worden ziekenfondsen tegelijk rechter en partij en verdwijnt hun onafhankelijkheid. Ook binnen de federale regering leidde de wet tot stevig protest. Maar minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke benadrukt dat ziekenfondsen alleen mogen controleren en niet sanctioneren. Bij de overstromingen in Nepal en Tibet kwamen nu al 472 mensen om, zegt de plaatselijke politie. En Chinese hulpdiensten evacueerden 555 toeristen die vastzaten in de grensregio nadat een gletsjer instortte, modderstromen en aardverschuivingen verschillende dorpen van de kaart veegden. Zo'n 1500 mensen blijven vermist, onder wie ook 3 Belgen. En zowel Nepal, India als China houden ernstig rekening met nieuwe vloedgolven. Door verzakkingen hoog in de bergen in Tibet ontstond een nieuw stuwmeer dat zich steeds verder vult. Bovendien zal het de komende 3 dagen ook regenen in Nepal en Tibet. En dan nog voetbal. Anderlecht gaat naar de poelenfase van de Europa League. Het won gisteravond ook de terugmatch in de laatste voorronde met 3-0 van Kairat Almaty uit Kazachstan. Sint-Truiden plaatste zich niet voor de Europa League. Het verloor in Cyprus van Omonia Nicosia met 4-2 en speelt daardoor de groepsfase van de Conference League. Net als Agent trouwens, dat na een knotsgek wedstrijdeinde won met 2-3 op het veld van het Schotse Hibernian. Vanmiddag om 1 uur wordt er geloot voor de poelenfases van de Europa en de Conference League. Afwisselend zwaar bewolkte periode met onweerachtige buien en opklaring, ook soms bij 19 tot 24 graden. En zowel morgen als overmorgen, het weekend dus, begint bewolkt en kan het lichtjes regenen. Daarna klaart het op, maar 's avonds gaat het opnieuw regenen, zowel zaterdag als zondag. Weekend maximaal rond 23 graden. Maandag is het dan wisselend bewolkt met soms brede opklaringen en 21 graden.
1: Zomer van je leven.
4: Tony Talboom.

Goedemorgen, ik heb hier meteen Glen Campbell en Southern Nights. Dat klinkt als een avond waarop je gegarandeerd buiten wil blijven zitten. Of dat dit weekend bij ons ook een verstandig plan is, dat vragen we zo meteen aan RW

0: Glen Campbell en Southern Nights. Ja, een zuidelijke nacht, maar als ik zo even naar buiten kijk, het is eerder een Belgische ochtend. Goedemorgen, Erwin.
1: Goedemorgen, dag Tony.
0: Zeg, ja, hoe gaat het hier verder gaan, hè, met dat weer? Want het ziet er weer ja, bijzonder wisselvallig grijs uit.
1: Ja, dat is zo. De zomerse en tropische warmte, die zijn we nu echt kwijt. Die komt voorlopig niet meer terug. Vanmorgen is het op de meeste plaatsen wel nog droog. Beetje mistig. Dat komt door die onweersbuien van afgelopen nacht. Maar dat blijft niet duren, want net als gisteren ontstaan er in de loop van de dag stevige, verse regen- en onweersbuien. Dat gebeurt nog voor de middag. Het is pas vanavond dat het opnieuw droger wordt. Bij vandaag ja, dus geen 30 graden meer, maar een 20, hooguit 22 graden.
0: Ja, oké. En dan het weekend?
1: Dat wordt beter. Er kan nog wel een bui tot stand komen. Garanties op 100% droog weer kan ik niet geven. Maar die droge momenten overheersen wel. Met zelfs af en toe een beetje zon. Bij temperaturen zo 1, 22 graden. Perfect normaal eigenlijk voor deze periode van het jaar. Dus ja, het valt wel mee. Maandag is die buienkans dan weer wat groter. Maar nadien, en belangrijk, 1 september, die dag, ik denk wel dat de kinderen droog naar school kunnen. Het wordt allemaal droger, een hele week trouwens. Wordt het rustiger, droger. Bij temperaturen zo rond 23 graden. Dus eigenlijk, Tony, geen enkele reden tot klagen.
0: Oh, dat vind ik ook. Een aangenaam begin van het nieuwe schooljaar.
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Zeg het nog eventjes rewind. Ik wou daar net even inbreken, maar ik dacht, gaan we laten doen. Deze zondag namiddag heb ik een openluchtfeestje. Is dat te doen, denk je?
1: Dat gaat lukken. Het is ook niet te warm. Het komt goed. Dat gaat afwisselend zijn. Zon, wolken, heel kleine kans op een bui. Maar 95% van de tijd gaat het droog blijven.
0: Bij dat buitje gaan we gewoon even binnenstaan dan. Oké. <Okay. Yo. laughs> Erwin, fijn weekend, hè?
1: Ja, groetjes. Tot volgende week.
0: Yo, bye-bye. Yo, bye.

0: 12 voor half 8 ondertussen. Dit is Nostalgie Plus straks met America. Ja, dat klinkt natuurlijk op en top Amerikaans. Alleen werd de groep daar helemaal niet opgericht. Ze komen er zo meteen aan. Eerst wordt het een echte powercentrale hier van 5000 volts met I'm on fire. Dan gaan we naar Monsieur 100 000 volt. Gilbert Pecot is dat, hè? Ja, we gaan er hier elektrisch serieus op vooruit.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Wiener Berger.
5: Ja, de kinderen, ze worden groot, hè. Sophie heeft daar eerst een job, Maarten zijn laatste jaar rond de Nief. Het is hier soms meer een hotel dan iets anders. Maar zondagavond, dat is voor de familie. Dat missen ze nooit. Juist gelijk toen we ons dakpan moesten kiezen. Dat wilden ze ook niet missen, ze.
6: Weet je precies welke dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
4: Wienerberger.
6: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
7: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
9: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
10: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
11: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
10: Nee.
11: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
10: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
11: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
10: Ja, dat is wat ik dacht
12: je
10: eigenlijk,
12: droomhuis
10: ja.
12: Staat vroeger op Immoscoop.
13: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Immoscoop, man!
14: Nog voor je kan denken...
15: Pas op voor die borduur!
14: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
16: Nee, schat, het is meun.
14: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
17: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
14: Zet je kinderen al op HEO-vakantiekamp.
18: En mijn broer zijn scheve tanden.
14: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
19: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
20: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
19: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
20: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
19: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
21: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
22: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Et maintenant, Gilbert Bécaud, monsieur 100 000 volts vanwege zijn enorme energie en explosieve présence op het podium. America, ja, de drie leden waren zonen van Amerikaanse militairen, maar leerden elkaar kennen op school in Londen. En daar richtten ze America op. Een band die America heet en doorbreekt met een lied over de Amerikaanse woestijn, maar dan wel vanuit Engeland.

0: En zometeen gooi ik het weekend nog meer open met Los Lobos en La Bamba. Maar eerst het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. We zijn veel meer op ons werk dan ooit tevoren. Meer dan 85% van de werkuren worden effectief ingevuld, berekende HR-bedrijf Acerta. Komt omdat alle vormen van afwezigheid dalen, zoals tijdskrediet en loopbaanonderbreking bijvoorbeeld. Al blijft het ziekteverzuim wel de belangrijkste reden om niet te werken. Zo'n 200 inwoners van Ceuta blokkeren het strand waar migranten zitten die vanuit Marokko naar de Spaanse enclave vluchten, meestal via de zee. Het Rode Kruis wilde de migranten eten en drinken geven en moesten dat doen onder politiebegeleiding. Sommige inwoners staken ook een deel van het migrantenkamp in brand. En we weten wanneer de volgende Ros-Beijaardomgang in Dendermonde doorgaat. Dat is op zondag 2 juni 2030, over 4 jaar dus. De omgang organiseert de stad om de 10 jaar en is een van de belangrijkste erfgoedtradities in ons land. Het vertelt het middeleeuwsverhaal van de 4 heemskinderen van hertog Aimon die op een paard zitten, waarmee ze de legers van de toenmalige keizer versloegen. Afwisselend zwaar bewolkte periode met onweerachtige buien en opklaringen vandaag bij 19 tot 24 graden. En zowel morgen als overmorgen begint bewolkt en kan ook lichtjes regenen. Daarna klaart het op, maar 's avonds in het weekend opnieuw regen. Zowel zaterdag als zondag en maximaal rond 23 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Al enkele files op de Brusselse buitenring verlies je 16 minuten van Diegem tot Machelen-Woluwelaan en op de Antwerpsring naar Nederland een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Ergens anders in de file is dat minder dan 10 minuten.
3: The Good Morning Show.

0: ze staan klaar. De Four Tops, Reach Out, I'll Be There. En straks reachen wij even naar de krantenstapel. Wat staat er vanmorgen op de voorpagina's? Ik zet de belangrijkste koppen voor jou op een rij.
1: Vanaf volgende week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
2: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
3: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
1: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
4: Welkom bij Nostalgie Plus
5: en Vrouwentongen.
1: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
6: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
2: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
1: En we starten september extra feestelijk met de Big Five.
2: 5 vrijdagen, 5 genres en dus 5 toplijsten.
1: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
7: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
8: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: The Good Morning Show.

Zo jong van de Kreuners. Of die straks ook bij Sepp in de Big Five Nederlandstalig belandt. Daar heb jij natuurlijk iets over te zeggen. Stemmen op de Nederlandstalige Top 100 of de andere Big Five lijsten kan op nostalgie.plus. Christy met Yellow River komt eraan. En we bladeren eerst door de voorpagina's van vrijdag 28 augustus. Wat springt er vanmorgen uit? Gazet van Antwerpen schrijft over de nieuwe gevangenis. Nog niet eens de helft van het nodige personeel gevonden. Het belang van Limburg. Hijsa in het provinciehuis dreigt de werking van de provincie te verlammen. Het Nieuwsblad opent met de zware ramp in Nepal en Tibet. Drie Belgen zijn nog altijd vermist na de enorme modderstromen en overstromingen. De dodentol is ondertussen opgelopen tot meer dan 470. De Standaard. Ziekenfondsen krijgen veel meer mogelijkheden om artsen en andere zorgverleners op mogelijke fraude te controleren. Ze kunnen daarbij zeer gedetailleerde gegevens inkijken. Artsenorganisaties zijn daar allesbehalve gelukkig mee. Het laatste nieuws kijkt naar de Oostzee. Duitsland waarschuwt voor steeds agressiever gedrag van de Russische marine met intimidatie, sabotage en dronevluchten. De Duitsers willen verdachte schepen daarom veel sneller kunnen opsporen. En de Tijd. De nieuwe staatsbon zet de Belgische spaarmarkt opnieuw in beweging. Banken proberen spaargeld bij zich te houden en komen daarom met hogere rentes en nieuwe aanbiedingen.

0: Wat is hier zo stil binnen?
1: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
2: Schooljaar begint!
3: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
2: Oh, man.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vinden vrouwen dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Wiener Berger.
9: Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
10: Natuurlijk, Danne.
1: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wiener Berger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
8: Wiener Berger.
1: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
11: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
12: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
10: Immoscoop, man!
12: Een zeer serieuze partij.
11: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
10: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
12: Ja, dat is een cape.
11: Hè. Ah, een cape?
10: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Immoscoop, man!
15: Mens bestaat 15 jaar.
16: Happy birthday!
15: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
17: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
18: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
19: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
20: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
21: Vrijdagochtend, goedemorgen. We gaan deze laatste werkdag vooral niet voorzichtig aanpakken, want Lionel Richie die komt eraan met All Night Long. En Ellen Foley, die mag ook meedoen. What's a matter, baby? Maar eerst halen we het nieuws er nog even bij, natuurlijk.
22: Your golden years. Nostalgie plus.
21: En daarvoor hebben we Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
23: Goedemorgen. Artsen zijn woedend over extra controlemacht van de ziekenfondsen. Sinds halfweg deze maand kunnen die veel meer gegevens opvragen als ziekenfondsen denken dat een arts of andere zorgverlener fraudeert. En kunnen ze ook eventueel sanctioneren dankzij een nieuwe wet. En dat kan niet, zeggen de artsenbonden, want zo worden ziekenfondsen tegelijk rechter en partij en verdwijnt hun onafhankelijkheid. Ook binnen de federale regering leidde die wet tot stevig protest. Maar minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke benadrukt dat ziekenfondsen alleen mogen controleren en niet sanctioneren. Bij de overstromingen in Nepal en Tibet kwamen nu al 472 mensen om, zegt de plaatselijke politie en Chinese hulpdiensten. Die evacueerden 555 toeristen die vastzaten in die grensregio. Nadat een gletsjer instortte en modderstromen en aardverschuivingen verschillende dorpen van de kaart veegden. Zo'n 1500 mensen blijven vermist, onder wie ook 3 Belgen. En zowel Nepal, India als China die houden ernstig rekening met nieuwe vloedgolven. De overzakkingen hoog in de bergen in Tibet ontstond een nieuw stuwmeer dat zich steeds verder vult. Bovendien zal het de komende 3 dagen ook regenen. Voetbal. Anderlecht gaat naar de poelenfase van de Europa League. Het won gisteravond ook de terugmatch in de laatste voorronde met 3-0 van Kairat Almaty uit Kazachstan. Sint-Truiden plaatste zich niet voor die Europa League. Het verloor in Cyprus van Omonia Nicosia met 4-2 en speelt daardoor de groepsfase van de Conference League. Net als A-Gent dat na een knotsgek wedstrijd einde won met 2-3 op het veld van het Schotse Hibernian. Vanmiddag om 1 uur wordt er geloot voor die poelenfases van de Europa en de Conference League. En Elise Mertens staat in de halve finales van het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze versloeg in haar kwartfinale de Oekraïense Starodubtseva met 6-1 en 6-4. In de halve finale speelt Elise Mertens tegen de Tsjechische Vidmanova, het nummer 90 op de wereldranglijst. Afwisselend zwaar bewolkte periode met onweerachtige buien en opklaringen vandaag bij 19 tot 24 graden. Morgen en overmorgen begint bewolkt. Het kan ook lichtjes regenen, daarna klaart het op. Maar 's avonds, zowel zaterdag als zondag, opnieuw regen. Weekend maximaal rond 23 graden. Maandag dan wisselend bewolkt met soms brede opklaringen en 21 graden.
21: En het is nu 8:02. Dit zijn de files van 10 minuten of meer op de N16 naar Willebroek. Moet je 16 minuten aanschuiven van Temse Steenweg tot Puurs. Daar gebeurde een ongeval. Op de E19 naar Brussel, 11 minuten van Zemst tot Machelen. En op de N16 van Mechelen naar Willebroek, 11 minuten van Mechelen-Noord tot Heffen.
0: Van je leven.
3: Tony Talboom.

Goedemorgen, de Richie Family. Die gaan hier voor een thema-ochtendje zorgen. We gaan helemaal disco. Ze hebben zelfs een eigen playlist bij. American Generation. En dan CCR. John Fogerty zong dat er problemen aankwamen. En voor Creedence Clearwater Revival bleek dat achteraf behoorlijk griezelig goed voorspeld. Bad Moon Rising.

0: Bad Moon Rising voorspelde zijn eigen toekomst. De tekst die waarschuwt voor rampspoed. En enkele jaren later viel Creedence Clearwater Revival op behoorlijk bittere wijze uit elkaar. Ruzies over geld, controle en John Fogerty's dominante rol maakten van een van Amerika's grootste bands een bijzonder ongezellige familie. Ja, gelukkig is het hier bij Nostalgie Plus wel gezellig. Zometeen met James Lloyd, Keep On Smiling en dan The Kids From Fame.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
3: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpomoes deze week.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
5: Ben jij een ochtendmens?
6: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
5: een vette schijf.
6: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
5: Even een fun fact.
6: Of met de collega's voor.
5: De meest foute 80's hit.
6: Gelijk heb je. Want voor elke mood
7: is iets anders goed.
6: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
9: Oh, dat is goed.
8: De temperatuur van het douchewater was perfect.
9: Oh, dat is goed.
8: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
9: Dat was goed.
8: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
10: Oei, dat is niet goed.
11: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

0: TV Wonder die haalt er even zijn jongste backgroundzangeresje bij. Aisha was toen nog maar een baby toen hij dit opnam. Dat babystemmetje bleef niet bij wat gekier op een plaat, want Aisha Morris werd later zelf zangeres en ging als achtergrondzangeres met haar papa op tournee. Van het babybadje naar het podium bij Stevie Wonder. Dat is toch wel best een mooi carrièrepad.
1: Welkom bij Nostalgie Plus.

0: Het klinkt zo meteen alsof ze de TGV hebben gemist. Never going to get to France, Mike Oldfield en Maggie Reilly. Het is 8:30.
1: Goedemorgen. We zijn veel meer op ons werk dan ooit tevoren. Meer dan 85% van de werkuren worden effectief ingevuld, berekende HR-bedrijf Acerta. Komt omdat alle vormen van afwezigheid dalen, zoals tijdskrediet en loopbaanonderbreking. Al blijft het ziekteverzuim wel de belangrijkste reden om niet te werken. En bedrijven vallen minder vaak terug op technische of economische werkloosheid. Het Ontario-meer tussen de Verenigde Staten en Canada heet voortaan Amerika-meer. President Trump ondertekende daarover een nieuw decreet. Het meer grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse stad New York. En is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op een moment dat de VS en Canada een handelsconflict hebben. En je moet niet schrikken als je vanavond of dit weekend naar de frituur gaat en ziet dat je frietjes een pak korter zijn dan normaal. Dat komt door het kletsnatte voorjaar en de droge zomers, waardoor de aardappelen niet meer verder groeiden. En daardoor zijn de normen voor onze patatjes minstens 5 centimeter dik en 7 centimeter lang bij veel aardappelboeren niet gehaald. Waardoor je dus in de frituur kleinere frietjes krijgt. Of je dan ook meer betaalt voor je pakje frieten, dat is nog niet duidelijk. Afwisselend zwaar bewolkte periode met onweerachtige buien en opklaringen bij 19 tot 24 graden. Zowel morgen als overmorgen begint dan bewolkt. Het kan ook lichtjes regenen, daarna klaart het op. Maar zowel zaterdag als zondagavond gaat het opnieuw regenen. Weekend maxima rond 23 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: 8:55, dit zijn de files van 10 minuten of meer. Op de N16 naar Mechelen schuift het langste aan op dit moment. 22 minuten van Tissel tot Heffen. Op de N16 naar Willebroek een kwartier van Mechelen-Noord tot Heffen. Op de E19 naar Brussel 11 minuten van Zemst tot Machelen. En op de N16 naar Willebroek 10 minuten van de Themse Steenweg tot Puurs. Daar gebeurde een ongeval.
3: De Good Morning Show.

France van Mike Oldfield en Maggie Riley klinkt als een vakantieplaat, maar Frankrijk is hier geen reisbestemming. De tekst die verwijst naar Mary Stuart, Queen of Scots, opgegroeid in Frankrijk, zelfs eventjes koningin daar, maar later dan gevangen gezet in Engeland en daar liep het uiteindelijk niet zo goed af met haar. Verder met Smokey, Lay Back in the Arms of Someone.

0: Nancy en Frank zometeen en straks de zomer van 1973. In Brussel schrijft een Belgische chirurg medische geschiedenis. En vier Zweden krijgen een ferme Eurovisie-teleurstelling die uiteindelijk toch bijzonder goed gaat aflopen.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Dus ook voor klanten?
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
4: Lotto is op zoek naar een maag.
5: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dan?
6: C'est bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
7: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of je had deze week gewoon op bed een Jumbo in je buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
4: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
8: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
9: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
10: Het beste uit de 60s,
11: 70s
10: en 80s.

heten ze officieel nog niet eens. Een paar maanden eerder hadden ze hiermee geprobeerd het Eurovisie Songfestival te halen. Maar in de Zweedse voorronde werden ze slechts derde. Een jaar later probeerden ze het natuurlijk opnieuw met Waterloo.

Zoom of Teams, dat bestond nog niet in de 70s, maar toch was Umberto Tozzi zijn tijd ver vooruit. Hij en zijn vaste schrijfpartner maakten in de jaren 70 soms zelfs nummers via de telefoon. Ja, geen bestanden doorsturen, geen video's. Gewoon met de telefoon horen bij de speaker en dan bijschaven en componeren. Ja, misschien ging dat ook wel zo met deze. Hè. Uit 79, Gloria van Umberto Tozzi.

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Bring Me Down van ILO zo meteen. En dat was de eerste single van hen zonder strijkers. Geen violen, geen cello's, niks. Een van hun grootste hits. En daarvoor moest de Electric Light Orchestra blijkbaar hun orchestra even buiten zetten. Your golden years. Nostalgie plus. Het is bijna 9 uur. Dit is het nieuws met Bart van Langhoven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. En ik begin met pas binnengelopen nieuws. De Noorse koning Harald is overleden. Hij werd 89. Koning Harald zat ruim 35 jaar op de Noorse troon. Maar zijn gezondheid verslechterde de laatste dagen bijzonder snel. Hij lag sinds kleine 2 weken in een ziekenhuis in de hoofdstad Oslo met een ernstige bacteriële infectie in zijn bloed. Zijn zoon Hakon volgt hem onmiddellijk op als koning van Noorwegen. Harald was een volle neef van onze koning Albert II. De moeders, de Noorse kroonprinses Märtha en weile koningin Astrid, waren zussen. We zijn veel meer op ons werk dan ooit tevoren. Meer dan 85% van de werkuren worden effectief ingevuld, berekende HR-bedrijf Acerta. Komt omdat alle vormen van afwezigheid dalen, zoals tijdskrediet en loopbaanonderbreking. Al blijft het ziekteverzuim wel de belangrijkste reden om niet te werken. Bedrijven vallen ook minder vaak terug op technische of economische werkloosheid. Het Ontario-meer tussen de Verenigde Staten en Canada heet voortaan Amerika-meer. President Trump ondertekende daarover een nieuw decreet. Het meer grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse stad New York. En hij is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada een handelsconflict hebben. En Elise Mertens staat in de halve finales van het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze versloeg in haar kwartfinale de Oekraïense Starodubtseva met 6-1 en 6-4. In de halve finale speelt Elise Mertens tegen de Tsjechische Vidmanova, het nummer 90 op de wereldranglijst. Afwisselend zwaar bewolkte periode met onweerachtige buien en opklaringen ook wel bij 19 tot 24 graden. Zowel morgen als overmorgen begint bewolkt en het kan ook lichtjes regenen. Daarna klaart het op, maar zowel zaterdag als zondagavond opnieuw regen. Weekend maxima rond 23 graden. Maandag dan wisselend bewolkt met soms brede opklaringen en 21 graden.
1: En dan de files van 10 minuten of meer. Ja, eigenlijk is dat 1 file op dit moment op de N16 naar Mechelen. Een half uur van Tissel tot Mechelen-Noord.
3: De zomer van je leven. Tony Talboom.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Zo kan hij het alleen en Leonard Cohen en Suzanne. De zee die zit zo meteen in je radio. Goed luisteren, dan hoor je ze na deze van Gloria Gaynor. Origineel gezongen door Michael Jackson toen hij amper 12 was. Never Can Say Goodbye was in 1971 een groot hit voor de Jackson 5. Met een piepjonge Michael als liedzanger. Maar Gloria Gaynor die veranderde de gevoelige soulsong in ja, echt pure disco. Hè? En dat gebeurde een paar jaren later. Never Can Say Goodbye.

0: instant vakantiegevoel. Ja, niet door de tekst natuurlijk, Only Crying. Maar wel door de zee. Je hebt ze goed gehoord, hè? Keith Marshall en zometeen Love en Roy Orbison.
1: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldieprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
2: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelijk.
4: Krevel.
5: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
4: Krevel. Leef beter.
6: Bij Bricoplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
7: Het beste uit de 60s,
8: 70s
7: en 80s.

kan ook in de Big Five Rockhead. Roy Orbison, zeker met deze classic. Nostalgie.plus voor al je favorieten. Tina Turner komt eraan met de best. En Jim Croce, die schreef Time in a Bottle in 1970. Net nadat zijn vrouw Ingrid hem vertelde dat ze zwanger was. Ja, als je papa of mama wordt, dan besef je plots hoe kostbaar tijd is. Dit is Time in a Bottle.

0: De eerste Grammy voor de band Chicago, die hoor je zo meteen. Nog een file van 20 minuten op de N16 naar Mechelen. Dat is tussen Tisselt en Mechelen-Noord.
1: De Good Morning Show.

0: En we zingen zo meteen mee met Michael Zager en ook Paul Simon. You can call me Al. En dan na de zomer van 1973. 6 dagen lang houdt een gijzeling in Stockholm heel Zweden in spanning. En zonder het te weten zijn ze daar bezig met een begrip te creëren dat we 50 jaar later nog steeds gebruiken.
1: Vanaf volgende week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
2: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
3: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
1: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
4: Welkom bij Nostalgie Plus.
5: En Vrouwentongen.
1: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
6: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
2: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
1: En we starten september extra feestelijk met de Big Five.
2: 5 vrijdagen, 5 genres en dus 5 toplijsten.
1: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
7: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
8: Jan?
9: Ja?
8: Jan?
9: Ja?
8: Oeh, je hebt mij gehoord?
9: Ja, tuurlijk dat.
8: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
9: Jij nog niet, hè?
8: Ik weet het.
7: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
10: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
11: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.

0: vrijdagochtend en Serge en Jane komen eraan.
1: De zomer van je leven.
0: Oh, en we prikken door naar de zomer van 1973. Op 28 augustus komt in Stockholm een einde aan een gijzeling die 6 dagen heeft geduurd. 4 bankmedewerkers worden bevrijd. Maar het vreemde komt daarna. Sommige gijzelaars blijken opvallend veel begrip en sympathie te hebben gekregen voor hun gijzelnemers. En wantrouwde juist de politie. Het verschijnsel krijgt daarna een naam die de hele wereld nog altijd kent. Het Stockholm-syndroom. En op de radio klinkt die zomer See My Baby Jive van Wizard. 4 weken nummer 1 in Engeland. Geschreven en geproduced door Roy Woods. En luister eens goed naar die uitbundige sound. ABBA erkende later dat deze plaat mee een inspiratiebron vormde voor Waterloo.

misschien eentje voor Leen. Ik bedoel dan de Big Five Franstalig op vrijdag 18 september. Kijk op nostalgie.plus voor al je favorieten. Die kan je daar droppen als je dat wil. Some guys have all the luck. Eerst The Persuaders in 73, daarna Rod Stewart in 1984. En 3 jaar later Maxi Priest, die er gewoon de reggae van maakte. Zelfde liedje, 3 keer compleet andere kostuums. Ja, sommige songs

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
6: In Moskou, man!
5: Een zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
7: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat is een cape.
4: Ah, een cape?
7: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
8: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Imoscoop, man!
10: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
11: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5. Jouw verhaal in stijl.
12: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
13: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
14: Vier woorden en je hebt meteen een liefdesverklaring. You to me are everything. Eentje van de Real Thing, zo meteen. You're golden. En dan is het 10 uur. Goedemorgen, dit is het nieuws met Bart van Langenhoven.
15: Goedemorgen. De Noorse koning Harald is overleden. Hij werd 89. Koning Harald zat ruim 35 op de Noorse troon. Maar zijn gezondheid verslechterde de laatste dagen bijzonder snel. En hij lag sinds kleine 2 weken in een ziekenhuis in de hoofdstad Oslo met een ernstige bacteriële infectie in zijn bloed. Zijn zoon Hakon volgt hem onmiddellijk op als koning van Noorwegen. Harald was een volle neef van onze koning Albert II. Hun moeders, de Noorse kroonprinses Märtha en weile koningin Astrid, waren zussen. Verkeersinstituut Vias vindt dat elektrische auto's te stil zijn. Dat is gevaarlijk voor de fietsers en voetgangers als die bijvoorbeeld willen oversteken, zeker als die wagens dan nog eens trager rijden. Blijkt uit onderzoek van Vias. Elektrische auto's zijn wettelijk verplicht om geluid te maken bij lage snelheden, maar ook dat vindt het verkeersinstituut niet voldoende. Alle elektrische wagens moeten volgens Vias verplicht hetzelfde klinken. Nu verschilt dat nog te veel van merk tot merk. En je moet niet verschieten als je vanavond of dit weekend naar de frituur gaat en ziet dat je frietjes een pak korter zijn dan normaal. Dat komt door het kletsnatte voorjaar en de droge zomer, waardoor de aardappelen niet meer verder groeiden. En daardoor zijn de normen van onze aardappelen minstens 5 centimeter dik en 7 centimeter lang bij veel boeren niet gehaald. Waardoor je dus in de frituur kleinere frietjes krijgt. Of je dan ook meer betaalt voor je pakje frieten, dat is nog niet duidelijk. Afwisselend zwaar bewolkte periode met onweerachtige buien en opklaringen bij 19 tot 24 graden. Zowel zaterdag als zondag, morgen en overmorgen dus, begint bewolkt. Kan ook lichtjes regenen, daarna klaart het op. Maar zaterdag en zondagavond opnieuw regen. Weekend maximaal rond 23 graden. En maandag dan wisselend bewolkt met soms brede opklaringen bij 21 graden.
14: 2:10 ondertussen op de N16 naar Mechelen. Nog altijd een kwartier aanschuiven van Tisselt tot Heffen.
16: De zomer van je leven. Tony Talboom.

Straks trekken we voor de voorlaatste keer naar de luchthaven. Ellen zwaait daar al met haar microfoon. En wie nog met zijn micro zwaaide, dat is Freddie Mercury. Hij deed dat heel graag. Deze song die maakte ze vooral om live te spelen. En ja, dan deed het publiek ook het meeste werk. Ja.

waving your banner all over the place.

0: everybody baby, do that conga.
1: De zon die laat het even afweten, maar dat zomersgevoel raak je voorlopig nog even niet kwijt met Nostalgie Plus. Zometeen ook niet met Abani B van Isaac Cohen.
2: Wel, je hebt geen gaatjes.
3: Maar?
2: Nee, geen maar.
3: Alsof.
2: Wat blief?
4: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
7: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
6: En dat is?
7: Rust in huis, ook in september.
8: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
9: Met een Busipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
10: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
11: Wat? 150 baht?
10: Schat ik, dat is €4.
11: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
10: Shh, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Wat was dat?
14: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg van 27 tot en met 30 augustus €5 korting bij aankoop van €50.
13: Flashy.
14: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
15: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
16: Ment bestaat 15 jaar.
17: Happy birthday!
16: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Ment 5. Nu ook bij Proximus.
18: Het beste uit de 60s,
19: 70s
18: en 80s.

0: Roxy Music pikt zo meteen in.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Ja, het is de voorlaatste keer dat Ellen Petri deze zomer voor ons naar Brussels Airport trekt. Ellen, Turkije was een van de populairste bestemmingen deze zomer op Brussels Airport. Zeker voor gezinnen met kinderen. En jij hebt zo'n gezin bij je.
2: Ik sta hier bij een heel leuk koppel, Elisabeth en Christophe en hun twee schattige dochtertjes. En jullie gaan naar Turkije?
3: Ja, wij gaan naar Turkije. Om veel te zwemmen vooral. Genieten van de zon en veel zwemmen.
4: Simpel, all in. Dat ze kunnen zwemmen, eten wat ze willen. En dat wij een beetje ontlast zijn.
2: Beetje ontlast zijn. Zijn er ook momenten dat jullie met twee op vakantie gaan?
3: Nee. Niet meer eigenlijk, sinds dat we kinderen hebben.
2: Ah, niet meer, maar...
3: Vroeger wel. Gingen we naar Zuid-Oost-Azië met de rugzak.
2: Ah, met tweetjes met de rugzak?
3: Ja. De heel andere soort reizen dan.
2: Dat is een, kom even stop bij u, dat is een heel andere soort reis.
4: Ja, dat is niet gepland. Dat is een beetje... Ja, hoe moet je dat al zeggen? Go with the flow. Ja,
2: als je geen kinderen hebt.
4: Want dat is meest op aanraden van mevrouw. Ik zou dat toch een beetje plannen. Maar het is goed meegevallen iedere keer.
2: Heb je daar mooie herinneringen aan met jullie tweetjes?
3: Ja, heel zeker. Gewoon, ja, dat go with the flow. Dat vooral niet weten waar je uitkomt. Wie dat je gaat ontmoeten. Ja, heel leuke contacten gelegd.
2: Brengt dat je als koppel eigenlijk dichter bij elkaar?
4: Ja, meeste momenten wel. Soms in zware momenten iets minder. Ik heb ook momenten gehad dat ik, als ik kon, dat ik direct naar huis ging gaan.
2: Wat doe je dan? Je hebt een conflict met je partner?
4: Nee, niet met mijn partner, maar met de manier van reizen soms. Voorbeeldje, we hadden gaan rondtrekken, de nachttrein genomen, voor tijd te winnen. Je hebt dan twee dagen rondgetrokken, je hebt een hotelkamer geboekt als je terugkomt voor je te kunnen wassen en te doen. En als je daar dan eindelijk na 70 uur rondtrekken en denkt, ik ga me hier een keer douchen. En je staat onder de douche en als je net je haar ingezeept hebt, is het warm water op en sta je daar. En dan kon ik wel even denken, nu zou ik naar huis willen,
2: dus
4: direct.
2: Backpacken maar toch ook wel die luxe nodig hebben?
4: Ik heb toch wel een beetje, mijn vrouw minder, maar ik wel. Ik kan dat toch wel een beetje gebruiken.
2: Ja, voilà. Turkije, normaal zal u alles geven.
4: Dat zal mij alles geven op het gebied van luxe.
3: 5 sterren is goed genoeg voor mijn man.
2: 5 sterren is goed genoeg. Ik zie dat iedereen er zin in heeft.
4: Ja.
2: Bye, amuseer jullie.
1: Nostalgie Plus.

0: Wouters die heeft nooit gebrek gehad aan aandacht. Hè. Maar met de song die nu klaarstaat, doet hij ons toch iets helemaal anders geloven.
1: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen. Jouw keuze in wonen. Is in die Klaas en op debameubelen.be.
2: Het beste uit de 60s,
3: 70s
2: en 80s.

0: Donna Summer, Last Dance en Clouseau, die vroeg om liefde. En straks de zomer van 1973. Johan Cruijff zorgt voor voetbalnieuws met een transfer die alle records breekt. En een zekere Barry Green ontdekt dat hij dringend van kleur moet veranderen. Zometeen dan Black and Wonderful Life.
1: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
2: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
3: Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke fermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dat?
5: C'est bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
7: Go Yellow!
8: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
4: Wat? 3?
8: Yep. Info op telenet.be.
9: IKEA-tip van de week.
10: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
9: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
12: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
13: Ah, het is weer zover.
14: Alex?
13: Terug naar die lange meetings.
14: Je staat op mute, Alex.
13: Terug naar die eindeloze lessen.
15: Aandacht, alsjeblieft.
13: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+.

0: playlist American Breed.
1: De zomer van je leven.
0: En we gaan terug naar de zomer van 1973. Op 13 augustus raakt de transfer van Johan Cruijff van Ajax naar FC Barcelona rond. Een recordbedrag. En Cruijff had zelf flink druk gezet. Barça of niet. Zijn officiële debuut moest trouwens nog tot oktober wachten door administratieve problemen. En op de radio, Dancing on a Saturday Night, Barry Blue, heet eigenlijk Barry Green. Na weinig succes onder zijn echte naam wordt Green dus Blue. En deze schiet naar nummer 2 in Engeland.

vrijdag. Het weekend komt nu wel echt dichtbij. En daar wacht Serge al met de Flashback Top 50. Maar we zijn hier nog lang niet klaar. Hè? Domi en Leen komen ook nog langs. En Michel Follet stuurt voor de allerlaatste keer muzikale groeten van op zijn vakantie. En maak het nu makkelijk met deze van Linda Ronstadt. It's so

0: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dan?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
4: Wel, je hebt geen gaatjes.
5: Maar?
4: Nee, geen maar.
5: Alsof.
4: Wat blieft?
6: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen? Krevel.
7: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
6: Krevel, leef beter.
2: Wat was dat?
8: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
2: Flashy.
8: Voorwaarden op delijze.be/superplus. Delijze, mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijzenwinkels gewoon open.
9: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1+1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Nu, volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
12: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
11: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
13: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
14: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
15: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
16: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
14: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
15: Oh, maar dat is correct.
17: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
18: Goedemorgen, de laatste vrijdag voor mij van de zomer van je leven. Met lekker veel muziek die ik heb klaarstaan. Chic om zo meteen mee te beginnen. Your golden years. Nostalgie plus. The Freak komt eraan, dat is voor na het nieuws van 11 uur. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. In Noorwegen begint over een half uurtje een buitengewone ministerraad die de nieuwe koning Haakon samenriep na het overlijden vanmorgen van zijn vader Harald. Die was 89 en stierf na een korte ziekte. Ook kroonprinses Ingrid Alexandra zit daarbij, bevestigt het Noorse Koninklijk Hof. Na de ministerraad ontvangt koning Haakon de Noorse minister-president op audiëntie. Dat is zijn plicht om de regering officieel in te lichten over de machtsoverdracht. Tijdens de bijeenkomst vertelt de nieuwe koning ook onder welke naam hij zal regeren en onder welk motto. In Noorwegen luiden straks ook van 12 tot 1 vanmiddag alle kerkklokken in heel het land om de overleden koning Harald te herdenken dus. De voormalige Bosnisch-Servische militaire leider Ratko Mladic krijgt een staatsbegrafenis. Dat bevestigt de Servische justitieminister op een plaatselijke radiozender. Mladic overleed gisteren en was 84. Hij zat sinds eind 2017 in de gevangenis in Den Haag na zijn veroordeling tot levenslang door het Joegoslavië-tribunaal van de Verenigde Naties voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische oorlog van 1992 tot 1995. Ratko Mladic was ook al maanden ernstig ziek. En als je nu zondagnacht elektronisch wil betalen tussen middernacht en 1:30 s'nachts, dan kan dat misschien wat problemen geven als je betaalt aan het tankstation of in de nachtwinkel met je Visa of Mastercard. Want World Online werkt aan zijn elektronisch betalingsnetwerk om hun dienstverlening te optimaliseren. Bankcontact zou wel gewoon moeten werken. Vanmiddag bewolkt met soms regen of buien, maar ook enkele opklaringen bij 19 tot 24 graden. Aan zee waait een krachtige wind. Morgen vooral in het noorden wolken en wat lichte regen. Elders droog met opklaringen. De late namiddag morgen opnieuw regen of buien. Zondag eerst bewolkt met opnieuw die lichte regen. In de namiddag klaart het wat op, maar 's avonds dus opnieuw regen. Weekend maxima van 18 tot 23 graden. En maandag dan is het bewolkt, maar soms ook klaart het op bij 21 graden.
20: Zomer van je leven.
21: Domi Krommen.

Je hoorde de echte geluiden van New York om helemaal de sfeer op te roepen van een stad in de zomer. The Loving Spoonful uit de zomer van 1966. En Summer in the City hier bij Nostalgie Plus. Goedemorgen, welkom op deze laatste vrijdag van de zomer van je leven. Met straks Aretha Franklin en Think, haar versie uit de Blues Brothers film. Nu eerst deze belpopclassic van Wim de Kranen.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat hij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
4: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: De zomer van je leven.

Meesters in het schilderen van muziek. De Beatles met Strawberry Fields Forever. En dit waren de meesters die muziek konden schetsen als geen andere uit Nederland. Ze lieten zich inspireren nadat ze op reis geweest waren naar Jamaica. En de verhalen hoorden van de lokale outlaws. De broeierige hitte en de mysterieuze Latijns-Amerikaanse sfeer. Die ze in de studio meteen vertaalden naar dit nummer hier. The Golden Earring. Dit is Buddy Joe.

0: Waarom? Geniet nu van de verfrissende nieuwe interieurcollecties van Deba Meubelen. Jouw keuze in wonen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be.
1: Your Golden Years.
2: Nostalgie Plus.
3: This generation. Rules the nation. With Russian.

altijd klaar om een helpende hand te geven. Billy Swan bij Nostalgie Plus en I Can Help. Straks gaan we terug naar de zomer van 1973. En nu naar 1961 met de koning van de twist, Chubby Checker. Come on.

0: volgende week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
1: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
0: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus.
2: En Vrouwentongen.
0: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteit beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
0: En we starten september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 genres en dus 5 toplijsten.
0: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
5: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Mannekes, die zijn het augustus, hè?
8: Ja, dat weten we.
7: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
9: Ja, dat weten we.
7: En om ons huisje wat op te frissen.
8: Ja, schilderen en zo.
7: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
9: Wat blief,
7: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
9: Naar Gamma.
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
12: Het zijn Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
14: Ah ja?
13: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick en mix.
14: Hé, maar die lust die ook, hè?
13: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
16: Your Golden Years.
0: Nostalgie.

0: Met Irene Cara, die al bewees dat ze muziek kon afleveren voor een film met Fame en met Flashdance. Dat trucje nog een keertje herhaalde. Dat was Flashdance, What a Feeling.
1: De zomer van je leven.
0: En vandaag zitten we in de zomer van 1973. De zomer waarin in augustus een nieuwe term ontstaat. Het Stockholm-syndroom. Tijdens een gijzeling na een bankoverval in Stockholm vatten de gijzelaars een vreemde sympathie op voor hun gijzelnemers. Het psychologische fenomeen kreeg direct de wereldberoemde naam, het Stockholm-syndroom. En in België werd op 1 juni 1973 de autogordel verplicht voor passagiers op de voorste zetel. Het was een van de eerste grote verkeersveiligheidswetten in ons land. En dit was een hit in de zomer van 1973 voor Redbone.

toch bij je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Buoni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Buoni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Buoni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
2: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
3: Oh, dat is goed.
2: De temperatuur van het douchewater was perfect.
3: Oh, dat is goed.
2: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
3: Dat was goed.
2: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
4: Oei. Dat is niet goed.
5: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
6: Ben jij een ochtendmens?
7: Die wakker wordt met zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
6: een vette schijf.
7: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
8: is iets anders goed.
7: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
9: Goedemiddag, straks komt Michel voor de laatste keer langs voor Follet en Vacances. En zometeen Grand Funk Railroad om dit uur mee te beginnen. Your golden years, nostalgie plus. En dat is voor na het nieuws van 12 uur. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Heel wat politieke leiders en koninklijke families reageren op het overlijden van de Noorse koning Harald. Onder andere de Britse koning Charles, de Franse president Macron en de Nederlandse koning Willem-Alexander huldigen de oudste monarch van Europa en betuigen ook steun aan de familie. Onze koning Filip herdenkt Harald als iemand die heel dicht bij de Noren stond. Zijn humor, menselijkheid en oprechtheid maakten van hem een bijzonder innemende man die velen ook waardeerden, schrijft koning Filip op sociale media. De Noorse regering kondigde een periode van nationale rouw af die direct ingaat en duurt tot en met de dag van de begrafenis. De voormalige Bosnisch-Servische militaire leider Ratko Mladic krijgt een staatsbegrafenis. Dat bevestigt de Servische justitieminister op een plaatselijke radiozender. Mladic overleed gisteren en was 84. Hij zat sinds eind 2017 in de gevangenis in Den Haag, na zijn veroordeling tot levenslang door het Joegoslavië-tribunaal van de Verenigde Naties. En dat voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische oorlog van 1992 tot 1995. Ratko Mladic was ook al enkele maanden ziek. En als je nu zondagnacht elektronisch wil betalen tussen middernacht en 1:30 s'nachts, dan kan dat misschien wat problemen geven als je betaalt aan het tankstation of in de nachtwinkel met je Visa of Mastercard. Want de World Online werkt aan zijn elektronisch betalingsnetwerk om een dienstverlening te optimaliseren. Bankcontact zou wel gewoon moeten werken. Vanmiddag bewolkt met soms regen of buien, maar ook enkele opklaringen bij 19 tot 24 graden. Aan zee waait een krachtige wind. Morgen vooral in het noorden wolken en wat lichte regen. Elders droog met opklaringen. De late namiddag opnieuw regen of buien. En zondag dan eerst bewolkt met lichte regen. In de namiddag klaart het wat op. Maar zondagavond opnieuw regen en weekend maxima van 18 tot 23 graden. Maandag bewolkt, maar soms ook opklaringen bij 21 graden.
11: Van je leven.
12: Domi Krommen.

0: Elvis Presley, de king of rock'n'roll, met een van zijn grootste classics uit 1969. En Suspicious Minds. Roger Whittaker schreef dit nummer met een schuin oog naar het aanhoudende geweld in de wereld en het uitblijven van vrede, onder andere in de Vietnamoorlog. I don't believe in if anymore. Hier is Roger Whittaker.
1: Now if

0: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
1: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
0: En dat is?
1: Rust in huis, ook in september.
2: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
3: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
4: Het nieuwe schooljaar begint!
5: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
4: Oh my.
5: Lidl, dat kan tellen.
2: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
7: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
8: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
7: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
9: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
10: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

The Sun Ain't Gonna Shine Anymore van de Walker Brothers hier bij Nostalgie Plus. In de zomer van je leven kwam Michel iedere dag langs met Follette en Vacances. Zometeen doet hij dat opnieuw met Hasta Mañana. Een liedje om afscheid mee te nemen van de zomer. Eerst Natalie Cole.

0: Follet en vacances.
1: Prettige middag. Ik begon deze zomerreeks op de voorlaatste dag van juni. En kijk, we zijn bijna eind augustus. Zomervakantie helemaal opgesoupeerd, maar denk daar vooral nog niet aan. ABBA in het Spaans helemaal vooraan. En ik eindig met ABBA in het Spaans, maar dan alleen in de titel. De rest zingen ze in het Engels. Een prille ABBA-single overigens, toen ze nog niet zo'n naam en faam hadden. Hasta mañana van ABBA. Het dateert van 1974, het jaar van Waterloo. Er waren eerst plannen om met dit liedje richting Songfestival te gaan. Maar omdat alleen Agneta het zong en ze ook op het Songfestival een volwaardige rol voor Frida wilde, werd het uiteindelijk Waterloo. Hoe schattig en zomers ook. Ik denk niet dat ze met Hasta la Vista het festival hadden gewonnen. Daarvoor is het iets te onopvallend, maar het is wel een heerlijke afsluiter. Hasta mañana. Zie je morgen. Als je het goed vindt, maak ik pas een afspraak voor maandag. Dan start ik graag weer met 100% Follet op het middaguur. ABBA.

0: Hij schreef het al na zijn scheiding, Phil Collins, in 1981. En het werd opgepikt onder de titel Against All Odds naar de film waar het voor gebruik werd. Dat was Phil Collins met Against All Odds. En dit is Boney M.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker. Me

0: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Mannekes, die zijn het augustus, hè?
2: Ja, ja, dat weten we.
1: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
3: Ja, ja, dat weten we.
1: En om ons huisje wat op te frissen.
2: Ja, ja, schilderen en zo.
1: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
3: Wat blieft,
4: dat wisten we niet.
1: Dat weet het nu.
4: Naar Gamma.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
7: Oh, het is weer zover.
8: Alex?
7: Terug naar die lange meetings.
8: Je staat op mute, Alex.
7: Terug naar die eindeloze lessen.
9: Aandacht alsjeblieft.
7: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
10: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
11: Your gold.

0: snel verzonnen. En het was nog een opvullertje voor het album Songs from the Big Chair van Tears for Fears uit 1985. Everybody Wants to Rule the World.
1: De zomer van je leven.
0: Met voor de laatste dag van de zomer van je leven, de zomer van 1973. Er was een nieuwe James Bond film op 27 juni. Ging die in première in de bioscoop. Live and Let Die met de titeltrack van Paul McCartney en Wings, die een zomerhit werd dat jaar. Er was de oprichting van Doel 1 in de polders bij Antwerpen. Werd in de zomer van 1973 de laatste hand gelegd aan de kerncentrale, die een jaar later in gebruik zou worden. En Eddy Merckx die sloeg een tour over. Eerder in het voorjaar won die zowel de Giro als de Vuelta, schreef hij op zijn naam, en hij besloot de tour de France van 1973 over te slaan, en daardoor pakte de Spanjaard Luis Ocaña de gele trui in dat jaar. En dit was een hit, de man van The Who. In de zomer van 1973 scoorde Roger Daltrey met Giving It All Away.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
1: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
4: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
3: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
4: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
3: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
4: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
6: Mens bestaat 15 jaar.
7: Happy birthday!
6: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Mens 5-5. Nu ook bij Proximus.
8: Goedemiddag, straks onder andere Creedence Clearwater Revival, UB40 en zometeen Michel Delpech met Pour un Flirt. Your golden years, nostalgie. En zo is het alweer 1 uur tijd voor het nieuws. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. In Brussel waren er meer dan 150 schietpartijen en 22 ontploffingen in 1 jaar tijd. Dat heeft Brussels procureur Moaniel gezegd naar aanleiding van de recente schietpartijen. Volgens hem zijn die gelinkt aan een ruzie tussen 2 drugsbendes. De politie pakte intussen ook al 3 verdachten op. Maar Moaniel was ook kritisch over het systeem. Omdat daders vanuit de gevangenis gewoon verder doen. Ze smokkelen gsm's binnen en geven van daaruit bevelen om te doden of te schieten. Maniel benadrukt dat er meer moet worden ingezet op drugspreventie in de straten van Brussel. We gingen deze zomer massaal op vakantie aan onze kust. In juli en augustus waren er meer dan 6 miljoen dagjes toeristen en meer dan 11 miljoen overnachtingen. Dat is 10% meer dan vorige zomer en het hoogste aantal sinds de coronaperiode. Dat blijkt uit cijfers van provinciebedrijf Westtour. Vooral Vlamingen genoten deze zomer van het prachtige weer aan onze kust, goed voor zo'n 60%. 20% kwam uit Wallonië. Heel wat politieke leiders en koninklijke families reageren op het overlijden van de Noorse koning Harald. Onze koning Filip herdenkt Harald als iemand die heel dicht bij de Noren stond. Ook de Britse koning Charles, de Franse president Macron en de Nederlandse koning Willem-Alexander betuigen hun steun. Op dit moment zit de nieuwe koning Haakon bij met de ministers. Hij gaat nu beslissen onder welke naam hij zal regeren en hoe hij dat gaat doen. Het is bewolkt met buien, lokaal ook kans op een fel onweer met maxima tot 24 graden. Morgen eerst droog met opklaringen. In de namiddag gaat het weer regenen vanaf het westen tot 23 graden. Ook zondag en maandag nog wisselvallig met regen, maar ook opklaringen bij een graad of 20.
10: De zomer van je leven.
11: Domi Kromme.

UB40 in 1987 met Maybe Tomorrow. Straks de allereerste miljoenenhit voor Cher als soloartiest. En het werd een culthit nadat Quentin Tarantino de versie van Nancy Sinatra gebruikte voor zijn film Kill Bill. Die plaat komt er zo meteen aan, na Creedence Clearwater Revival.

0: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
1: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of je had deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt. Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dan?
4: C'est bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan. Kreven.
5: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
6: Krevel, leef beter. IKEA-tip van de week.
7: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
6: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
10: Oh, dat is goed.
9: De temperatuur van het douchewater was perfect.
10: Oh, dat is goed.
9: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
10: Dat was goed.
9: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
11: Oei. Dat is niet goed.
12: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
13: Ben jij een ochtendmens?
14: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
13: een vette schijf.
14: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
13: Even een fun fact.
14: Of met de collega's voor.
13: De meest foute 80's hit.
14: Gelijk heb je. Want voor elke mood
15: is iets anders goed.
14: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
16: De zomer van je leven. Nostalgie.

In 2022 schoot het opnieuw naar de absolute nummer 1 positie in de hitlijst. Het lag natuurlijk aan het succes en de heropleving dankzij de Netflix-serie Stranger Things uit 1985. Make a deal with God, running up that hill van Kate Bush bij Nostalgie Plus. Met straks de Latijns-Amerikaanse klanken van Santana. Oye, como va? Na Billy Joel. She can kill

Zoals wel vaker gebeurde bij Santana. Een cover die hij zelf naar zijn hand zette. En dat was bij deze niet anders. Origineel van de Puerto Ricaanse Mambo King Tito Puente. Maar helemaal zijn ding gemaakt, Santana. Oye, como va. En nu naar 67, naar het Songfestival van dat jaar.

0: String. Vanaf volgende week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
1: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
0: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus.
2: En Vrouwentongen.
0: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Am, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
0: En we starten september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 genres en dus 5 toplijsten.
0: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
2: Wij zijn tevreden over uw werk.
5: Maar?
2: Nee, geen maar.
5: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
11: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
10: En dat is?
11: Rust in huis, ook in september.
12: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.

0: Inner Visions heette het album waar het op terug te vinden was. En het vertaalde het gevoel van achterdocht dat niet zo goed was in een relatie. Stevie Wonder hier met Superstition.
1: De zomer van je leven.
0: De zomer van 1973 staat centraal vandaag hier bij Nostalgie Plus. Met een geboorte van een kaskraker, een onverwachte kaskraker op 11 augustus 1973... ging de tienerfilm American Graffiti in de bioscoop in première. Voor George Lucas, wereldberoemd werd met Star Wars, zorgde die voor een onverwacht gigantisch succes met de film. En ontketende wereldwijd een enorme 50s nostalgiegolf met vetkuiven en rock'n'roll en verzamel-LP's. En er was de doorbraak die zomer van de hotpants en de plateauzolen. Modeontwerpers stuurden de jeugd de straat op met korte broekjes, hotpants, torenhoge plateauzolen en felgekleurde tie-do-it-yourselves t-shirts. Het straatbeeld van juli en augustus 1973 was kleurrijker en korter dan ooit. En op de radio deze leuke van Mungo Jerry.

Met The Return of Bruno wist hij iedereen te verrassen. Dat hij ook nog kon zingen, Bruce Willis. En The Temptations en zijn versie van Under the Boardwalk hier bij Nostalgie Plus. Met Seasons in the Sun nu. Origineel een Belgisch nummertje van Jacques Brel. En 1974 een hit voor Terry Jacks.

0: Zeg lief, weet jij waar wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
1: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
2: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
1: Nee.
2: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
1: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
2: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
3: Droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
6: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
7: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeappelmoes deze week.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: Goedemiddag. Dit uur onder andere Elton John met Nikita. Electric Light Orchestra met Mr. Blue Sky. Charles Aznavour met een hitje uit 1963. For Me Formidable. En ABBA, daar ga ik zo meteen mee beginnen met Gimme, Gimme, Gimme.
9: Your golden years. Nostalgie plus.
8: En zo is het alweer 2 uur tijd voor het nieuws. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. In Brussel waren er meer dan 150 schietpartijen en 22 ontploffingen in 1 jaar tijd. Dat heeft Brussels procureur Moinil gezegd naar aanleiding van de recente schietpartijen. Volgens hem zijn die gelinkt aan een ruzie tussen 2 drugsbendes. De politie pakte intussen al 3 verdachten op. Moinil was ook kritisch over het systeem, omdat daders vanuit de gevangenis gewoon verder doen. Ze smokkelen gsm's binnen en geven van daaruit bevelen om te doden of te schieten. Moinil benadrukt dat er meer moet worden ingezet op drugspreventie in de straten van Brussel. Buitenlandminister Prevot roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op het matje. White heeft op Instagram fors uitgehaald naar minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Hij noemde hem een loser omdat hij de regels voor alcoholreclame aanscherpte. Prevot noemt dat onaanvaardbaar. Voetbal dan. Union en Anderlecht kennen hun tegenstander in de groepsfase van de Europa League voetbal. Union speelt thuis tegen onder meer het Spaanse Real Sociedad, het Schotse Celtic en het Poolse Lech Poznan. De moeilijkste wedstrijden worden tegen het Turkse Beşiktaş, het Franse Lyon en het Spaanse Celta de Vigo. Anderlecht speelt ook tegen het Franse Lyon en gaat op verplaatsing bij Marseille. Ook het Engelse Sunderland, het Oostenrijkse Salzburg kwamen uit die loting. Het is bewolkt met buien. Lokaal ook kans op een fel onweer met maxima tot 24 graden. Morgen eerst droog met opklaringen. In de namiddag gaat het weer regenen vanaf het westen tot 23 graden. Ook zondag en maandag nog wisselvallig met regen, maar ook opklaringen.
11: De zomer van je leven.
12: Domi Krommen.

Met een vingerknip bevonden we ons 2 minuten lang ergens in een bistro in het hartje van Parijs. Met dank aan Charles Aznavour en Formidable hier bij Nostalgie Plus. Met een verrassende zomerrit in 1985 voor Elton John. Nikita, dat is voor na. Deze van ELO.

0: Bunny staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Bunny staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Bunny, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Chris Andrews in 1965. Een dikke hit had hij toen te pakken met Yesterday Man. En dit was geen echte band. Het was wel een studioprojectje dat draaide rond de Britse songwriter en producer John Carter. Als John Kincaid kennen we hem. Hij had gewerkt met studiomuzikanten en bracht dus deze plaat uit in 1972 als Kincaid. Dreams are ten a penny.

Het debuut van Flesh and the Pan in 1978, band die in de jaren 80 nog verschillende hits zou scoren. Dat was Hey St. Peter hier bij Nostalgie Plus. Straks blikken we nog een keertje terug op de zomer van 1973. The Sweet straks ook met Papa Joe en dit is Nicoletta uit 1970.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
1: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Oh, het is weer zover.
3: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
3: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
4: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Krevel.
5: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
2: Krevel. Leef beter.

0: En met Queen zaten we in de film Highlander in 1986, waar ze een groot stuk van de soundtrack voor afleverde. Dat was A Kind of Magic dus.
1: De zomer van je leven.
0: En vandaag bevinden we ons nog in 1973, in de zomer van je leven. In ons land was in 1973 een waar overgangsjaar aan de gang voor automobilisten. Pas in 1977 werd het praktijkexamen overal streng verplicht. In de zomer van 1973 kon je na het slagen van je theorie of na het tijdelijk rijbewijs op heel eenvoudige wijze de baan op. Al voerde de overheid net die juni 1973 de verplichte autogordel op de voorbank in. En de postbode mocht in korte broek, een klein maar historisch weetje uit de Verenigde Staten in die zomer. Toen mochten postbodes van de US Postal Service voor de allereerste keer officieel een korte broek dragen tijdens de warme zomerdagen. En Chai Coltrane had een hit te pakken in die zomer met You Were My Friend.

0: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
1: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
2: Oh my.
1: Lidl, dat kan tellen.
3: Nog voor je kan denken.
4: Pas op voor die een borduur.
3: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt.
5: Kom dat nu niet doen.
3: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En krijg ik roze blokjes?
3: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
7: Fris en proper het nieuwe schooljaar in?
8: Let's go!
7: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
10: Torfs!
11: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
12: Ik raak het en jij zal het wellicht ook raken. Jawel, dat weekend is nu echt wel heel dichtbij.
13: Your golden.
12: Het is 3 uur, maar eerst is er het nieuws natuurlijk.
14: Goedemiddag. Zo'n 150 mensen hebben meer dan 4 uur vastgezeten in een Belgische trein, net over de Franse grens. De trein was onderweg naar Lille toen het plots in pannen viel. Volgens de NMBS was er een technisch defect. Het zorgde voor wat onrust, want reizigers kloegen dat het toilet was afgesloten en de airco niet werkte. Er zijn ook verschillende mensen onwel geworden. Intussen is een andere Franse trein aangekomen om de reizigers te helpen. Het leven wordt opnieuw duurder. De inflatie steeg voor de tweede maand op rij. De prijzen in augustus liggen nu 3,97% hoger. Dat zegt statistiekbureau Stadbel. De inflatie blijft daarmee hoog, zeker als je dat vergelijkt met begin dit jaar. Toen lag ze nog ruim onder de 2%. Maar door de oorlog in het Midden-Oosten zwingt het nu uit de pan. Vooral de elektronische toestellen werden duurder en uiteraard ook de diesel- en benzineprijzen. Vers fruit werd dan weer goedkoper. En er is geloot voor de groepsfase van de Europa League en Conference League voetbal. Anderlecht neemt het onder meer op tegen de Franse toppers Lyon en Marseille en het Engelse Sunderland. Ook Union treft Lyon en speelt daarnaast ook tegen het Spaanse Real Sociedad, het Turkse Beşiktaş en het Schotse Celtic Glasgow. Dan naar de Conference League, want AA Gent neemt het onder meer op tegen de Servische landskampioen Rode Ster en het Portugese Braga. Sint-Truiden speelt onder meer tegen de Nederlandse topper Ajax en Midtjylland uit Denemarken. De volledige loting vind je op het nieuwsblad. Het is bewolkt met buien. Lokaal ook kans op een fel onweer met maxima tot 24 graden. Morgen eerst droog met opklaringen. In de namiddag gaat het weer regenen vanaf het westen tot 23 graden. Ook zondag en maandag nog wisselvallig met de regen, maar ook opklaringen bij een graad of 20.
12: Dankjewel. Ja, vrijdag namiddag en regen, dat wil zeggen verkeersdrukte. Op de E313 Leuven-Antwerpen verlies je meer dan een half uur van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. A12 Bergen-op-Zoom-Antwerpen, bijna een half uur van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. R1 Antwerpen-Nederland, 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. E19 Breda-Antwerpen, 20 van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. E17 Lille-Gent, daar verlies je 19 minuten van Kortrijk-Oost tot Lille zal dat zijn. Rijssel dus. 19 minuten van Kortrijk-Oost tot Deerlijk, daar is een ongeval gebeurd. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen, een kwartier van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de R1 Antwerpen-Nederland, een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. E403 Wevelgem-Brugge, een kwartier van Ruddervoorde tot Brugge. Brusselse Binnenring, een kwartier van Expo tot Machelen-Woluwelaan. E34 Zelzate-Antwerpen, een kwartier van Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever. Brusselse Buitenring, ook een kwartier van Machelen tot Wemmel. R1 Antwerpen-Gent, een kwartier van Berchem tot de Kennedy-tunnel. E19 Mechelen-Brussel, 10 minuten van Zems tot Machelen. E40 Brussel-Gent, 10 minuten van Erpenmeren tot Merelbeke. Brusselse Buitenring, 10 minuten van Wezenbeek-Oppum tot Diegem. Woluwelaan en op de Brusselse Binnenring ook 10 minuten van Anderlecht-Noord tot in Jette.
2: zomer van je leven.
4: Leen de Marais.

Cockney Rebel met Make Me Smile. Ja, dat is de bedoeling, hè. Ja, een goed gevoel geven. Ja, dus doen lachen, een beetje meezingen. Heupen wat in beweging zetten. Allemaal omdat de herfst lijkt te zijn ingetreden. En we ons plezier dus elders moeten halen dan buiten, binnen in je radio. Met toch nog wat zomerse klanken. Zometeen van Blondie en het geluksgevoel van Anne Christie. Welkom bij Nostalgie Plus.

hang aan een van klein geluk. Mijn auto die net uit de car wash komt. De juiste lippenbalsem vinden vanavond. Mijn lekkere spaghetti die op mij wacht. Morgen mijn kleinzoon die door het huis trippelt. En het weekend dat straks begint natuurlijk. En af en toe een goed plaatje. Meer moet dat toch niet zijn? Hier zijn de Birds.

0: is bijna 20 minuten over 3. Zometeen een broodje dat gaat vliegen hier bij Nostalgie Plus. Een broodje aan Martino.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dan?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro. Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Een receptje met vis?
4: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
6: Oh, zalm in papillot, chique, pas cher.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ment bestaat 15 jaar.
10: Happy birthday!
9: En even lang al is Herbert er, op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.
11: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
12: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
11: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
13: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
14: Sometimes the world is a valley of heartaches and tears.

Een funky versie van de klassieker Volare in 1975 zong Don Martino het. En inderdaad, vliegen gaan we straks doen voor een laatste keer met Ellen Petri, die daarna zelf een vlucht op vakantie mag nemen of met de auto naar huis mag. Maar eerst straks nog een laatste keer vanuit de vertrekhal van Brussels Airport.

0: Ribbe de Bie met Petri.
1: Een hele zomer lang heeft Ellen Petri voor Nostalgie Plus de mooiste vakantieverhalen gezocht op Brussels Airport. Dankjewel daarvoor, Ellen. En voor deze laatste vlucht volgen we twee vriendinnen die samen op citytrip gaan.
2: Ines en Kim, twee hartsvriendinnen. En jullie gaan op reis.
3: Ja, klopt. We gaan naar Budapest. We gaan daar een leuke tijd hebben. Ik doe altijd de vluchten en het hotel. En Kim die regelt alles ter plaatse. Dus ik laat het mij overkomen.
2: Maar Kim, jullie vullen elkaar goed aan, hè?
4: Ja, wij gaan lekker relaxen in de bronnen en een glaasje wijn drinken en wat rondwandelen.
2: En bijbabbelen?
4: Uiteraard, dat doen vriendinnen altijd. Hè. We hebben elkaar al even niet gezien, dus we hebben een week om veel bij te kletsen.
2: Een week Budapest. Hebben jullie een speciale band daarmee?
4: Nee, gewoon een plaats waar we nog nooit zijn geweest.
2: En jij hebt dat hier helemaal uitgestippeld, heb ik gehoord. Dus ben ik ook benieuwd naar jullie planning.
4: We gaan gewoon eerst wat sightseeing doen.
2: En wat moeten we daar zien?
4: Het parlement. Dat is het belangrijkste punt. Een boottochtje doen op de Donau. En anders, ja, en voor de rest kan ik niet te veel vertellen.
2: Ah, dus zij weet nog van niets?
4: Nee. Anders is de verrassing eraf.
2: Zeg, maar ik kom even terug bij u. Eigenlijk is dat wel gemakkelijk. Hè? Jij doet de vlucht en al de rest.
3: Klopt, inderdaad. Ja. Ik moet voor mijn werk altijd al heel veel plannen. Dus Okay. Dan vind ik dat heel leuk dat iemand anders voor mij plant. En dat ik gewoon mag volgen.
2: En is het dan ook altijd goed? Of kun je dan ook commentaar hebben van zeg?
3: Nee, het is altijd perfect. Ik zou het zelf niet beter doen. Dus ik kan mij volledig overgeven.
2: En jullie gaan altijd samen op reis?
3: Wij proberen één citytrip te doen in de zomer. Ja.
2: En misschien de volgende die jij organiseert?
3: Nee, ja. Ik moet te veel organiseren. En ze doet dat keigoed.
2: Zij regelt alles. Dus voor u altijd een verrassing. Wanneer was het van amai, dit is echt top.
3: Vorig jaar in Berlijn, dat wij naar, hoe heette dat nu weer? Trash City of zoiets?
4: World Trash Center.
3: Superleuke locatie, ik zou het zelf nooit gevonden
2: hebben. Oké, wat kunnen we daar doen?
3: Lekker drinken, chillen aan het water, gewoon een hele leuke vibe.
2: The place to be.
3: Yes.
2: Voilà, geniet van Budapest. Joe, bye girls.
0: Nostalgie Plus.

0: Reggae en de zomer, dat gaat bijzonder goed samen. Daarom deze Bob Marley en de Wailers in Is This Love. Ik ga je de files geven van 10 minuten en meer. Op de E313 Lummen-Antwerpen verlies je 40 minuten van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de R1 Antwerpen-Nederland ook 40 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Daar is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. Op de R1 Antwerpen-Gent een half uur van Antwerpen-Noord tot de Legrellelaan. A12 Boom-Brussel 20 minuten van Londerzeel tot Wolvertem door een ongeval. Op de A12 Bergen-op-Zoom-Antwerpen ook 20 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen Noord. A12 Boom, Antwerpen, verlies van 19 minuten, pardon, van Wilrijk Vallaar tot Antwerpen Zuid. E19 Breda, Antwerpen, een kwartier van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen Noord. E19 Mechelen, Brussel, ook een kwartier van Zems tot Machelen. Brusselse binnenring, een kwartier van Expo tot Machelen Woluwelaan. Brusselse buitenring, een kwartier van Wezenbeek Oppem tot Diegem Woluwelaan. Antwerpen Nederland, een kwartier van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen West. E17 Sint-Niklaas, Antwerpen, een kwartier van Haasdong tot Antwerpen-West. E34, Zelzaten-Antwerpen, 10 minuten van Melcelen tot Sint-Anna-Linkeroever. En tenslotte de E40, Brussel-Brugge. Daar verlies je ook 10 minuten van Gent. En 60 met tot aan Nevelen.
1: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus. What's new, what's a cat? Whoa!

0: volgende week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
1: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
0: Nadine Leen de Maré in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus
2: en Vrouwentongen.
0: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
0: En we starten september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 genres en dus 5 toplijsten.
0: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
5: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
6: Allee, zeg eens iets, Bruno.
7: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
6: Hoe zet ik dat op mute?
7: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
6: Bruno.
8: Mobile Vikings.
9: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo.

Money for Nothing. Geld voor niks. Ik denk dan automatisch natuurlijk aan de Nationale Loterij. Ik heb voor vanavond nog eens op de lotto gespeeld. De kans is zo klein, ik weet het wel. Maar eigenlijk is het hoop dat je koopt. Je betaalt iets om een halve dag te hopen op een fortuin. En nu terug.

0: Helemaal met de voeten op de grond met Gilbert O'Sullivan.
1: De zomer van je leven.
0: We gaan naar het jaar 1973, naar 27 augustus. Op die datum vindt in België de eerste geslaagde harttransplantatie plaats. Onder leiding van een zekere professor Primo. En dat gebeurt in het Brusselse Brugman ziekenhuis. En op 17 oktober, de herfst dus van 1973, ja, dat is het begin van de oliecrisis. De Arabische landen boycotten een heleboel landen omdat die Israël steunen, gaan hun prijzen opdrijven. En met andere woorden, wij gaan meer betalen aan de pomp. Wij gaan meer betalen voor onze stookolie. Een grote internationale oliecrisis begint dan. Maar beter nieuws van het muziekfront. Cliff Richard zingt Power to All Our Friends.

0: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
2: Oh, schat, kijk, die afwerking.
3: Oh, en dat is hier zo stil.
2: Oh, voel eens, het toch niet meer.
3: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
2: Oh.
1: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je...
2: Oh.
1: Zegt.
4: Oh, Quadro.
5: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
5: Schatje, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
5: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor W+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
10: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
11: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeelpomoes deze week.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
12: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
13: Torfs!
14: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
15: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
16: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
17: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
16: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
17: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
16: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
18: What a different a day makes van Esther Phillips staat helemaal klaar voor zometeen na het nieuws natuurlijk.
19: Your golden years, nostalgie plus.
18: Want het is bijna 4 uur en dat nieuws krijgen we van vrouwtje Kalion. Goedemiddag.
20: Goedemiddag. Een man van 40 uit Buur-Sint-Amans is dagenlang gegijzeld. Dat meldt het parket van Antwerpen. 3 gemaskerde mannen deden zich voor als politieagenten en ontvoerden het slachtoffer. Het is niet duidelijk waar ze hem naartoe brachten. De politie kon de man wel 4 dagen later redden. De 3 verdachten zijn ook opgepakt in Sint-Gilles in Brussel. Het gaat om 2 Albanese mannen en 1 Belg. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. De 150 passagiers die 4 uur lang vastzaten in een defecte trein over de Franse grens zijn weer vertrokken terug naar ons land. De NMBS stuurde uiteindelijk zelf een trein. De situatie was absoluut niet ideaal voor de reizigers. De toiletten waren afgesloten en de airco werkte niet meer. Alle passagiers krijgen wel een terugbetaling. In de Hoge Venen is gisteren opnieuw zo'n 6 hectare natuur verwoest na een nieuwe opflakkering. Dat meldt de gouverneur van de provincie Luik. De nieuwe brandhaard is intussen onder controle, maar nog niet gedoofd. Volgens de gouverneur was de brand ondergronds blijven smeulen, waarna het opnieuw bovengronds uitbrak. De brandweer zal nog weken tot maanden moeten naplussen. Eerder ging al meer dan 3000 hectare natuur van de Hoge Venen in vlammen op. In Nepal zijn nu al zeker 550 doden geteld na de zware modderstromen daar. Ook langs de Tibetaanse grens zijn er nu al zeker 5 doden gevallen. En er zijn nog zeker 1500 anderen vermist, onder wie 3 Belgen. Volgens het Rode Kruis zijn er minstens 90.000 mensen getroffen door de overstroming. Verschillende gebieden zijn afgesloten van de buitenwereld. De organisatie vreest ook voor nieuwe overstromingen. Het is bewolkt met buien, lokaal ook kans op een fel onweer met maxima tot 24 graden. Morgen eerst nog droog met opklaringen. In de namiddag gaat het weer regenen vanaf het westen tot 23 graden. Ook zondag en maandag nog wisselvallig met regen, maar ook opklaringen bij een graad of 20.
18: Op de E313 Lumme-Antwerpen verlies je 40 minuten van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. A12 Bergen-op-Zoom, Antwerpen 40 van Stabroek tot Antwerpen-Noord. Brusselse Buitering een half uur van de Vierarmentunnel in Tervuren tot Diegem-Woluwelaan. R1 Antwerpen-Nederland, bijna een half uur van Antwerpen-West tot Borgerhout. E17 Sint-Niklaas-Antwerpen, 25 minuten van Haasdong tot Antwerpen-West. E40 Brugge-Brussel. 23 minuten van Drongen tot Merelbeke door een ongeval. R1 Antwerpen-Nederland. Nederland, ook 23 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. E34 Zelzaten-Antwerpen, 20 minuten van Melzelen tot Sint-Anna-Linkeroever. E19 Breda-Antwerpen, 20 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. E19 Mechelen-Brussel, een kwartier van Zems tot Machelen. R1 Antwerpen-Gent, een kwartier van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Brusselse Buitering, een kwartier van Strombeek-Bever tot Jette. R1 Antwerpen-Gent, een kwartier van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Brusselse 10 minuten van Expo tot Vilvoorde Koningsloop. Brusselse Buitering 10 minuten van Dilbeek tot Vorst. E40 Brussel-Gent 10 minuten van Erpenmeren tot Wetteren. N16 Willebroek-Sint-Niklaas 10 minuten van de Krijgsbaan tot Sint-Niklaas Centrum. En op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek ook 10 minuten van Puurs tot in Breendonk.
13: Van je leven.
21: Leen de Marais.

That Difference Is You of Het Weer, dat kan ook. De ene dag is het lekker zonnetje en de andere dag is het precies herfst. What a difference a day makes. Esther Phillips. Melanie Hambrick, dat is het lief van Mick Jagger. Het lief, ja, inderdaad, niet zijn vrouw. Maar ze draagt wel een jukkel van een diamanten ring. Inderdaad, een verlovingsring. Zei ze onlangs in een interview, want ze gaan trouwen. Maar er is geen haast bij. Zij is tenslotte nog maar 38 en Mick nog maar 82. Waarom zou een mens zich haasten? Tijd genoeg. Hier zijn ze, de Stones.

Dat is een lenteliedje, vind ik, dit hier van de Carpenters. Yesterday Once More, lente, dat is het. Alles behalve, het is ondertussen overal aan het regenen. Ik krijg berichtjes binnen en foto's van ramen waar druppels naar beneden glijden. Ik dacht eigenlijk dit weekend met mijn auto naar de carwash te gaan. Want ik vertelde daarnet al dat mij dat gelukkig maakt. Maar als ik nu straks langer nog in de file sta, wat zo zal zijn tegen dat ik thuis ben, dan is die auto gewoon gewassen langs buiten. Alleen binnen, ja, dat is nog een probleem.

0: Barnett die durfde nogal eens wisselen, maar zanger Darnell Browder die bleef altijd op post in de 80s op het hoogtepunt van Kid Creole en de Coconuts. Annie, I'm not your daddy. Zometeen Adriano Celentano.
1: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
3: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
2: Nee.
3: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
6: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Wat was dat?
8: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg van 27 tot en met 30 augustus €5 korting bij aankoop van €50.
7: Flashy.
8: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
9: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
10: Natuurlijk, ja, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
9: En dat is?
10: Rust in huis, ook in september.
11: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
12: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
13: Lotto is op zoek naar...
14: Een maag.
15: Een maag?
14: Met een baksteen erin.
15: Ah, zo.
14: Om je droomwoning te bouwen.
15: Ik zie graag een strakke fermette.
14: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
15: Hoe dan?
16: C'est si bon.
14: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
17: Van medische kosten tot heo-vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
18: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
19: Oh, dat is goed.
18: De temperatuur van het douchewater was perfect.
19: Oh, dat is goed.
18: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
19: Dat was goed.
18: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
14: Oei. Dat is niet goed.
20: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
21: Voor wie non-stop info zoekt.
22: En nieuwsgierig is ook.
21: En voor zij die liever even...
23: alles willen vergeten.
21: Met non-stop muziek.
22: Blijf luisteren, hè.
21: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
24: Freezing cold in 8 to 9 tubes, oh.

een lekker mondharmonicaatje erbij. Pries en Cole, Nansen en Suzol. Zo klinkt Engels voor Italianen, beweerde Adriano Celentano over de titel in 1972 met deze song. Namelijk, de Italianen, ze verstaan er geen woord van het Engels, maar ze luisteren toch met zeer veel plezier naar Engelstalige muziek. Als het goed klinkt, dat is het belangrijkste, dan, of veel belangrijker toch, dan elk woord verstaan. En ik vind persoonlijk dat het ook zo klinkt als Italianen Engels spreken. Een mens verstaat er ook geen woord van, maar het klinkt wel geweldig schattig.

Dankjewel, Neil Diamond. Op de E313 Lumme-Antwerpen verlies je bijna een uur van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. E17 Sint-Niklaas-Antwerpen, 40 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. A12 Bergen-op-Zoom-Antwerpen, ook 40 van Stabroek tot Antwerpen-Noord. R1 Antwerpen-Nederland, 35 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Er is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. Op de E40 Brugge-Brussel, een half uur van Drongen tot Merelbeke. R1 Antwerpen-Nederland, een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Brusselse buitering, 24 minuten van Dilbeek tot Vorst. R4 Gent-Mariakerke-Destelbergen, 20 minuten van de Zwijnaardse Steenweg tot Merelbeke-Ring. Brusselse buitering, 20 minuten van Wezenbeek-Oppen tot Diegem-Woluwelaan. Brusselse binnenring, 20 van Expo tot Machelen-Woluwelaan en 16 Willebroek-Mechelen. Een kwartier van Heffen tot Mechelen-Noord, E19 Mechelen-Brussel. Een kwartier van Zems tot Machelen, A12 Boom-Antwerpen. Een kwartier van Aartselaar tot Wilrijk, E34 Zelzate-Antwerpen. Een kwartier van Melzelen tot Sint-Anna-Linkeroever. R1 Antwerpen-Gent, een kwartier van Berchem tot de Kennedy-tunnel. E19 Breda-Antwerpen, ook een kwartier van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord. A12 Boom-Antwerpen, een kwartier van het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. E17 Kortrijk-Gent. 10 minuten van Deinze tot Zwijnaarden. E19 Mechelen-Antwerpen. 10 van UZA tot Antwerpen-Zuid. Door een ongeval met een vrachtwagen. En op de Brusselse buitering 10 minuten ook van Vorst tot Beersel. Ook daar is een ongeval gebeurd.

Hij klinkt zo aandoenlijk, hè. You Sexy Thing, Hot Chocolate. September is Big Five maand bij Nostalgie Plus. 5 vrijdagen, 5 toplijsten, 5 genres. Met op 25 september de Big Five Rock. Om 10 uur 's morgens begint Domi eraan. En deze jongens hier, die zullen daar toch ook wel een plaatsje in verdienen. Genoeg songs om daarin te staan van de Spencer Davis Group. Deze Gimme Some Lovin' bijvoorbeeld, als jij hem erin stemt. En dat kan via onze site nostalgie.nl.

0: De Big Five Rock dus op 25 september. Uit al die decennia waar we zo van houden. De 80s, de 70s, maar zeker ook de 60s. Dit hier uit 1967. Gimme Some Lovin', de Spencer Davies Group. We ruiken het weekend en straks nog meer. Want Earth and Fire, die gaan daar nog een dik schepje bovenop doen.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
6: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Mannekes! Die zijn het augustus, hè?
8: Ja, ja, dat weten we.
7: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
9: Ja, ja, dat weten we.
7: En om ons huisje wat op te frissen.
8: Ja, ja, schilderen en zo.
7: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
9: Wat blieft,
7: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
9: Naar Gamma!
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
12: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
13: Beste uit de 60s, 70s en 80s.

Wat zijn jouw plannen voor het weekend? Heb je wilde plannen dit weekend? Mogen ook rustige plannen zijn als je goesting hebt om ze met mij te delen. Ik ben één en al luisterend oor. Mijn plannen zijn morgen mijn kleinzoon een klein beetje entertainen. Dat zal uitputtend zijn. Ik ga daar pomp af van zijn, dat weet ik nu al. En zondag ga ik naar het lentefeest van mijn metekind Polly. Dus ik kan wel zeggen, ik heb een leuk weekend tegemoet. In excess, never tear us apart.

0: Gudrun weet het, dat ik na dit weekend weer heel wat vroeger moet opstaan. Want dan heb ik er uitzending tussen 10 en 12. Jazeker, Gudrun, het zal mij varen, maar ik ben wel zeer content.
1: De zomer van je leven.
0: De zomer was tof, maar vrouwentongen is ook tof. 1973, dat is het jaar. Ik zei dat net al, in het vorige uur, dat 1973, toen de oliecrisis begon. Wel, de Vlaamse of de Belgische regering die reageerde daarop door vanaf 18 november, dat was een zondag, 6 autoloze zondagen in te voeren om brandstof te besparen natuurlijk. En eigenlijk was het wel leuk. Ik herinner me nog zeer goed. Namelijk fietsen op de autosnelweg. Er was een autosnelweg vlak bij ons. En dat leverde mooie beelden op. Ik zal niet de enige geweest zijn. Fietsen of rolschaatsen op de autosnelweg. Ach, hoe heerlijk was dat, zeg. Ja, was wel tof. Het Eurovisie Songfestival vond natuurlijk ook plaats in Luxemburg. Nicole en Hugo, die gingen met Baby Baby naar dat Eurovisie Songfestival in 73. Ze hebben daar niet echt goed gescoord, maar ze hebben zich wel in de kijker gezet door dat paarse pak, hè. Ja, paarse glitterpakken. Een opvallende choreografie ook. 1973. En een jaar later stond ABBA daar toch met ook, ja, ik zeg niet gelijkaardige pakken, maar toch ook zeer speciale pakken die, als je het mij vraagt, hun inspiratie gehaald hebben bij Nicole en Hugo. Zou dat kunnen? Ik maak mij sterk van wel. MUZIEK.

0: Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
2: We gaan hier nog wat muziek tegenaan gooien, zometeen met Donna Summer. Steve Miller Band ook, maar beginnen met Andrew Gold. Your golden years, nostalgie plus. Het is goed 5:00. Het nieuws krijgen we van vrouwtje Kalion. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Franse minderjarigen spelen steeds vaker een rol bij drugsgeweld in Brussel. Dat zegt de Brussels procureur des Konings Moinil. De afgelopen weken zijn meerdere minderjarigen uit Frankrijk opgepakt in Brussel. De jongeren worden geronseld via sociale media. De politie weet dat er ook banden zijn tussen Brusselse en Franse drugsbendes. Maar er is nog veel onduidelijkheid over. Er loopt nu een onderzoek om te weten om hoeveel jongeren het precies gaat en van waar ze precies komen. Vanaf volgende week moet je een helm dragen op elektrische steps die sneller kunnen rijden dan 20 km per uur. Dat meldt de federale overheidsdienst Mobiliteit. Het hangt niet af van de snelheid waarmee je op dat moment rijdt, maar wel van de maximumsnelheid dat de step kan halen. De maatregel is vooral gericht op privésteps, omdat die sneller dan 20 km per uur rijden. Deelsteps kunnen niet sneller, dus daarbij moet je geen helm dragen, maar het is wel sterk aangeraden. In Nepal hebben zeker 93.000 mensen dringend humanitaire hulp nodig na de verwoestende modderstromen. Dat zegt het Rode Kruis. Ook zo'n 17.000 kinderen zijn getroffen. De meeste mensen raakten hun huis kwijt of verblijven in gebieden die volledig afgesloten zijn van de wereld. Er is vooral nood aan onderdak, voedsel en drinkbaar water. In totaal zijn al bijna 550 doden geteld en er zijn nog altijd 1.500 mensen vermist. En er worden geen kastaars meer uitgereikt. De Vlaamse omroepen VTM, Play en VRT trekken de stekker uit de belangrijkste Vlaamse awardshow voor televisie, radio en online. Want het is te duur geworden. Ze willen meer investeren in hun eigen programma's. Vorig jaar kregen onder meer De Slimste Mens ter Wereld, Wart Lemmelijn en K3 Originals een kastaar. Vanavond nog enkele pittige buien met mogelijk ook een onweer en hagel. Vannacht wordt het droger met minima tot 17 graden. Morgen eerst droog met opklaringen. Na de middag gaat het regenen vanaf het westen bij 21 graden. Zondag en maandag blijft het wisselvallig met regen, maar ook opklaringen tot 22 graden.
2: Ho, ho. Het is druk. Op de A12 Bergen op Zoom, Antwerpen. We verlies je 3 kwartier van Stabroek tot Antwerpen-Noord. R1 Antwerpen-Nederland. 35 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Een ongeval met een vrachtwagen daar. Op de E313 Lummerandst. Een half uur van Herentals Industrie tot Massenhoven. Brusselse Buitering. 20 minuten van Anderlecht-Noord tot Ruisbroek. R4 Gent-Mariakerke-Destelbergen. 20 minuten van de Zwijnaardse Steenweg tot Merelbeke-Ring. E17 Sint-Niklaas-Antwerpen. 20 minuten van Hazung tot Antwerpen-West. E40 Brugge-Brussel ook 20. Van Drongen tot Merelbeke. N16 Willebroek-Mechelen 20. Van de Mechelse Steenweg tot Mechelen-Noord. Brusselse Buitering 20 minuten van Grimbergen tot Jette. E19 Mechelen-Antwerpen. 20 minuten van Kontig tot Antwerpen-Zuid. Nog wel met een vrachtwagen. Brusselse Binnenring een kwartier van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Brusselse Buitering een kwartier van Weesbeek-Oppem tot Diegem-Woluwelaan. R1 Antwerpen-Nederland, een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. A12 Boom-Antwerpen, een kwartier van Aartselaar tot Wilrijk. R1 Antwerpen-Gent, een kwartier van Berchem tot de Kennedy-tunnel. A12 Boom-Antwerpen, een kwartier van het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. E19 Breda-Antwerpen, een kwartier van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. En op de E19 Mechelen-Brussel ook een kwartier van Zems tot Machelen. Elders in de file dan is dat niet meer dan 10 minuten. Dus nog genoeg Marafa.
4: De zomer van je leven.
5: Leen de Marais.

Ja, heel wat ochtenden gedaan heeft deze zomer, zal mogen zorgen dat hij uitgerust is, ook tegen 11 september. Dat is een vrijdag, want dan is er de Big Five Soul en Disco. 10 uur 's morgens, tot het gedaan is, dan is het voor hem de 100 beste disco-nummers. De Queen of Disco zal daar zeer goed in vertegenwoordigd zijn. Vermoed ik misschien ook wel met deze. Stemmen op al die discoplaten via onze site, hè? Dana Summer. I don't

0: Ondertussen is het bijna 20 minuten over 5. Als je mee wilt doen met de volgende song die er zo meteen aankomt, dan zal je, je hebt nog even de tijd, je lippen wat moeten opwarmen. Zeker voor het begin.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLeize-app of op deleize.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op deleize.be/superplus. Deleize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Deleize-winkels gewoon open.
3: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
4: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
5: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
3: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
4: Oh, maar dat is correct.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
7: Nu volgend weekend te beslissen. In de wedstrijd, ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
8: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
7: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
9: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
10: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

0: Donna Summer daarnet klonk een beetje zoals Kylie Minogue, realiseer ik mij nu. De Locomotion. En ondertussen treffen we Lou Rawls in een telefooncel op zoek naar een muntje om naar zijn geliefde te kunnen telefoneren. Want hij is op weg naar huis. Dat wil hij laten weten.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I've had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

volgende week maandag is dat opnieuw vroeger hier zijn. Want dit is de laatste dag van de zomerprogrammatie. Door de week toch hier bij Nostalgie Plus. Vanaf maandag begin ik opnieuw met Vrouwentongen vanaf 10 uur tussen 10 en 12. Dus met de gebruikelijke ingrediënten. We gaan gewoon doordoen zoals vorig jaar met een Leen gaat vreemd. Elke dag een keuze tussen twee niet-Engelstalige songs. En de song die je kiest, die draai ik dan. En de volgende gaat door naar de volgende dag. We nemen de draad daar weer op waar we in juni gebleven waren. Het werd zomer van Rob de Nijs en daar komt er dus nog eentje bij. Chef Timon, die komt opnieuw elke dag ze leuke en lekkere gerechtjes met ons delen. En hij begint volgende week, heeft hij al verteld, met lekkere dingen die hij op vakantie heeft gegeten. Hij is nog wel wat door Europa gereisd. Hij heeft daar inspiratie op gedaan en gaat dat met ons delen. En ook elke maandag opnieuw een boekentip. Giovanni van Standaard Boekhandel neust in de boekenkast vol met nieuwe boeken. En elke maandag is er ook opnieuw een boekenbon van €50 voor jou. Op dinsdag blijft Wouter Filmanjan, de filmman er op woensdag. Chris, de foldervreter van het Nieuwsblad ook. En ook mijn jonge wolven, die komen elke week langs om ons mee te nemen in de wondere wereld van de jonge gasten. Allemaal in Vrouwentongen, maandag vanaf 10 uur dus. Vrouwentongen.

0: Elton Obama, dit nummer van de Babies. Every time I think of you, zometeen Sunny and Cher. Maar eerst nog eens overlopen waar je in de file staat op de R1 Antwerpen-Nederland. Drie kwartier van Antwerpen-West tot Borgerhout. E40 Brussel-Gent, een half uur. Van Groot-Bijgaarden tot Aalst. A12 Bergen-op-Zoom, Antwerpen. 25 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. E313 Lummen-Antwerpen. 20 van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. En 16 Willebroek-Mechelen. 20 van de Mechelse Steenweg tot Mechelen-Noord. R1 Antwerpen-Nederland. 20 van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Brusselse buitenring 20. Van Wezenbeek op hem tot Diegenboorlewilaan. E17 Sint-Niklaas Antwerpen. 20 van Haasdonk tot Antwerpen-West. E19 Mechelen Antwerpen. 20 van Kontig tot de Kraaibekstunnel op de Brusselse binnenring. Ook 20 van Expo tot Machelen-Woluwelaan. A12 Boom Antwerpen. Een kwartier van het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. E40 Brussel-Brugge. Een kwartier van Gent en 60 tot Aalter. A12 Boom Antwerpen. Een kwartier van Aartslaar tot Wilrijk. E34 Zelzaten Antwerpen. Een kwartier van Melzelen tot Sint-Anna-Linkeroever. E17 Antwerpen-Sint-Niklaas. Een kwartier van Zwijndrecht tot Haasdonk. En op de R4. De Gent-Merelbeke Zelzaten, ook een kwartier van de Brugse Vaart tot Evergem. Sta je elders in de file, dan is dat niet meer dan 10 minuten. En het schooljaar is nog niet echt begonnen. Ai, ai, ai, ai.
1: Het beste uit de 60s,
2: 70s
1: en 80s. Yo!

0: Ze weten van geen ophouden, hè. Sunny Asher, I Got You Babe. Zometeen Michael Jackson's Beat It.
1: Vanaf volgende week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
2: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
3: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
1: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
4: Welkom bij Nostalgie Plus
0: en Vrouwentongen.
1: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
5: Ik had je nogal wat rariteit beloofd vandaag.
2: Ook Domi, Sepp, Ambert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
1: En we starten september extra feestelijk met de Big Five.
2: 5 vrijdagen, 5 genres en dus 5 toplijsten.
1: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
6: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
6: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
6: Ik zie graag een strakke vermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
6: Hoe dan?
7: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
8: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat deze week gewoon op bij een Jumbo in je buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
9: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
10: Oh, schat, kijk, die afwerking.
11: Oh, en dat is hier zo stil.
10: Oh, voel eens, het toch niet meer.
11: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
10: Oh.
9: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
10: Oh.
9: Zegt.
12: Oh, Quadro.
13: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
14: Jan?
15: Ja?
14: Jan?
15: Ja?
14: Oeh, je hebt mij gehoord?
15: Ja, tuurlijk dat.
14: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
15: Jij nog niet, hè?
14: Ik weet het.
13: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel 750 euro. La Perre. Wij maken alle oren blij.

0: Michael Jackson bieden tot 6:15.
1: De zomer van je leven.
0: Dit is de laatste zomer van je leven, zeker en vast voor dit jaar toch, 2026. Met nog één keer teruggaan naar het jaar 1973 vandaag. Een donker jaar ook in de Belgische geschiedenis, want op 18 juli 1973 stort een Belgische bus met pelgrims neer op een gevaarlijke weg in de buurt van Grenoble in Frankrijk. Een zware busram dus, 43 Belgische inzittenden komen om het leven. En in 1973 wordt het eerste mobiele telefoongesprek gevoerd. Op 3 april 1973. Motorola-ingenieur, het was dus met een Motorola-apparaat. Martin Cooper gaat in New York op straat staan en doet daar het allereerste mobiele telefoongesprek in de geschiedenis. Dat zal dan op een toestel geweest zijn zo groot als een frigo, of het zal niet veel gescheeld hebben. 1973 is ook het jaar dat dit hier uitkomt. Money van Pink Floyd uit dat legendarische album Dark Sides of the

Eerst al smakelijk eten en ik heb ook zo'n honger. Ik ga dat ook doen. Kijk er naar uit. Geniet nog van Thelma Houston en Wham en een hele avond en nacht muziek hier bij Nostalgie Plus.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
4: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.

0: Goedenavond. Franse minderjarigen spelen steeds vaker een rol bij drugsgeweld in Brussel. Dat zegt Brussels procureur des Konings Marnil. De afgelopen weken zijn meerdere minderjarigen uit Frankrijk opgepakt in Brussel. De jongeren worden geronseld via sociale media. De politie weet dat er ook banden zijn tussen Brusselse en Franse drugsbendes. Maar er is nog veel onduidelijkheid over. Er loopt nu een onderzoek om te weten om hoeveel jongeren het precies gaat en van waar ze precies komen. Vanaf volgende week moet je een helm dragen op elektrische steps die sneller kunnen rijden dan 20 km per uur. Dat meldt de federale overheidsdienst Mobiliteit. Het hangt niet af van de snelheid waarmee je op dat moment rijdt, maar wel van de maximumsnelheid dat de step kan halen. De maatregel is vooral gericht op privésteps, omdat die sneller dan 20 km per uur kunnen rijden. Maar deeltsteps kunnen dat niet en dus daarbij moet je geen helm dragen. Maar het is wel sterk aangeraden. In Noorwegen wordt over een half uurtje de kist met de overleden koning Harald naar het Koninklijk Paleis gebracht. Dat meldt het Koningshuis. Harald overleed deze ochtend, hij werd 89. Onder meer de weduwe van Harald en zijn zoon Haakon lopen mee in een rouwstoet. Haakon wordt ook de nieuwe koning, Haakon de achtste. Hij legt dinsdag de eed af in het Noorse parlement. En toch ook een mooie troost voor Noorwegen, want in de wielerronde van Spanje heeft de Noor Andreas Leknessen de zevende rit gewonnen. Hij was de sterkste op de slotklim en kwam solo over de streep. De andere Noor, Tobias Johannessen, werd tweede. Onze landgenoot Wout van Aert nog knap derde en pakt zo de groene trui. In de stand blijft Tadej Pogacar in de rode leiderstrui. Vanavond nog enkele pittige buien met mogelijk ook een onweer en hagel. Vannacht wordt het droger met minima tot 17 graden. Morgen eerst droog met opklaringen. Na de middag gaat het regenen vanaf het westen bij 21 graden. Zondag en maandag blijft het wisselvallig met regen, maar ook opklaringen.
1: De Soul & Disco Show.

0: Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Dus ook voor klanten?
0: Yep, go for info naar telenet.be.
2: Schooljaar begint!
3: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
2: Oh, man.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Mannekes! Die zijn het augustus, hè?
6: Ja, ja, dat weten we.
5: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
7: Ja, ja, dat weten we.
5: En om ons huisje wat op te frissen.
6: Ja, ja, het schilderen en zo.
5: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
7: Wat blief, dat wisten we niet.
5: Dat weet het nu.
7: Naar Gamma!
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma!
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
10: Krevel.
11: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
10: Krevel, leef beter.
12: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
13: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
14: Immoscoop, man!
13: Een zeer serieuze partij.
12: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
14: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
13: Ja, dat zijn een cape.
12: Ah, een cape?
14: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
15: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
16: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
14: Immoscoop, man!
17: Mens bestaat 15 jaar.
18: Happy birthday!
17: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen.
19: More than a feeling.
17: Bij alle goede providers.
19: Mens 5-5.
17: Nu ook bij Proximus.

0: nog voor je kan denken...
1: Pas op voor die een borduur!
0: ...zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
2: Nee, schat, het is meun.
0: ...heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
3: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
0: ...zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
4: En mijn broer zijn scheve tanden.
0: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
2: Ah, oh, het is weer zover.
5: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
5: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
6: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. IKEA-tip van de week.
7: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
2: Voorwaarden op ikea.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
2: Ah ja?
9: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick en mix.
2: Hé, maar die lust die kook.
9: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
11: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
10: Hoe praat jij nu?
11: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
10: En vind je vrouw dat niet lastig?
11: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
12: Mobile Vikings.
10: Play it smart.
13: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor 129 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Your Golden Years.
15: Nostalgie Plus.

0: Schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar.
1: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
0: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
6: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: Goeie avond. In Nederland heeft een man van 43 meer dan 130 kinderen verwekt. Dat meldt het Nederlandse programma Nieuwsuur. Maar wellicht ligt het aantal nog hoger. De man misleidde doelbewust vrouwen die zwanger wilden worden. Hij legde via ziekenhuizen contact, maar ook online. De man zou volgens het Nederlandse programma nog altijd actief zijn als donor. En ook in ons land zijn er mogelijk kinderen verwekt. Ons land onderzoekt dat nu. Redpanter Justine Rassier is 1 match geschorst en ze mist dus de wedstrijd voor het brons op het WK vrouwenhockey. Dat heeft de Internationale Hockey Federatie beslist na de tumult in de halve finales gisteravond. Alix Kerniers komt er vanaf met een waarschuwing. De 2 Panthers stormden na hun verloren halve finale op de scheidsrechter af en scholden haar uit omdat ze een goal afkeurde. De Red Panthers verloren de wedstrijd uiteindelijk tegen Nederland. Morgen spelen ze voor het brons zonder Justine Rassier dus. Al gaat de Belgische hockeyfederatie wel in beroep. En in de ronde van Spanje heeft de Noor Andreas Leknesens de 7e rit gewonnen. Hij was de sterkste op de slotklim en kwam solo over de streep. De andere Noor Tobias Johannessen werd 2e. En onze landgenoot Wout van Aert nog knap 3e. Hij pakt zo de groene trui. In de stand blijft Tadej Pogacar in de rode leiderstrui. Vanavond nog enkele pittige buien met mogelijk ook een onweer en hagel. Vannacht droger met minima tot 17 graden. Morgen eerst droog met opklaringen. Na de middag gaat het regenen vanaf het westen bij 21 graden. Zondag en maandag blijft het wisselvallig met regen, maar ook opklaringen tot 22 graden.
1: De Soul & Disco Show.

0: mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: In Moskoop, man!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat is een cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Imoskoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Imoskoop, man!
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Een receptje met vis.
5: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
7: Oh, zalm in papillot, chic et pas cher.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: IKEA-tip van de week.
9: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
8: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
8: Voorwaarden op ikea.be.
11: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.

0: volgende week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
1: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
0: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus.
2: En Vrouwentongen.
0: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Am, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
0: En we starten september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 genres en dus 5 toplijsten.
0: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
5: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de

0: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
1: Oh, dat is goed.
0: De temperatuur van het douchewater was perfect.
1: Oh, dat is goed.
0: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
1: Dat was goed.
0: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
2: Oei. Dat is niet goed.
3: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
4: Ben jij een ochtendmens?
5: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
4: een vette schijf.
5: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
4: Even een fun fact.
5: Of met de collega's voor.
4: De meest foute 80's hit.
5: Gelijk heb je. Want voor elke mood
6: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: De Soul & Disco Show.

0: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
1: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
0: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
1: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
0: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
1: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
3: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier...

0: Hier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
1: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
2: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
1: Ah wel, maar ik ga ook, hè.
3: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
4: Ment bestaat 15 jaar.
5: Happy birthday!
4: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.
6: De Soul & Disco Show.

0: Volgende week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
1: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
0: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus
2: en Vrouwentongen.
0: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
0: En we starten september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 genres en dus 5 toplijsten.
0: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.

0: volgende week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
1: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
0: Nadine Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus.
2: En Vrouwentongen.
0: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
0: En we starten september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 genres en dus 5 toplijsten.
0: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
1: Your Golden Years. Nostalgie Plus.
5: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.